veel mensen vermist. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Gronings schaatsteam Speelman gaat verder onder de naam Schaatsteam Next Utibo. Na 6 jaar komt er daarmee een einde aan de samenwerking met de oude hoofdsponsor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de oprichter Harm Hendrik Speelman liepen de ambities van beide partijen al langer uiteen. Met bouwbedrijf Utibo uit Leek is nu een overeenkomst gesloten voor minimaal 2 jaar... met de bedoeling om langer samen te blijven werken. De naam Next blijft ook in de toekomst onderdeel van de ploegnaam. Het team bestaat nu uit 20 rijders en richt zich zowel op de lange baan als op de marathon. Bij de vrouwen ligt de focus komende winter op overwinningen. De mannen krijgen iets meer tijd om zich op het hoogste niveau te ontwikkelen. Het lange termijn doel is duidelijk. Minimaal 1 rijder naar de winterspelen van 2030. Tialf wordt de belangrijkste trainingsbasis. Al blijft de ploeg wel wekelijks ook in Groningen trainen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes kan de ontwikkelingsrace met Ferrari en McLaren op dit moment financieel niet volledig volgen. Volgens de teambaas Toto Wolff ontbreekt simpelweg de budgetruimte om voortdurend nieuwe onderdelen op de auto te kunnen zetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. McLaren en Ferrari voerden de afgelopen maanden meerdere grote updates door en boekten daarmee duidelijke vooruitgang. Bij Mercedes zijn sinds mei juist nauwelijks grote vernieuwingen verschenen. Wolff zegt dat het team het beschikbare budget van $215 miljoen... bewust anders over het seizoen heeft verdeeld. Volgens hem kiezen sommige concurrenten ervoor om vroeg in het jaar veel geld uit te geven. En Mercedes hoopt juist later in het seizoen nog ruimte over te hebben. De eerstvolgende grote update staat daarom pas gepland voor oktober. En daar komt bij dat Mercedes dit seizoen ook punten verloor door motorproblemen. Kimi Antonelli en George Russell krijgen mogelijk later nog grids straffen vanwege extra motoronderdelen. En Wolff blijft desondanks vasthouden aan het oorspronkelijke financiële plan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sport. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Dolly Parton had kanker vlak voor ze overleed. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Ze overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee, dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Haar dierbaren waren erbij toen ze haar laatste adem uitblies. Nog meer problemen op de Nederlandse snelwegen. Ook de frames waar bijvoorbeeld verkeersborden boven de weg aan hangen staan op instorten, schrijft de Telegraaf. Rijkswaterstaat krijgt het niet voor elkaar om ze op tijd te renoveren. Binnenkort moet een deel van de A2 dicht om een doorgeroest frame weg te halen voor het op auto's valt. Extinction Rebellion stopt niet met snelwegen blokkeren. Burgemeesters, politie, het OM en de justitieminister spraken gisteren af dat zulke acties voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de Milieuactiegroep is die maatregel een afleiding en beschermt de overheid grondrechten niet. Dat vinden ze misdadig nalatig. En de beveiliging op Schiphol legt vandaag weer meerdere keren kort het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Er is een conflict tussen de vakbonden en Schiphol over de werkdruk. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol weer met elkaar in gesprek daarover. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: James Vowles wil Williams weer terugbrengen naar de top van de Formule 1 en noemt dat inmiddels zijn levenswerk. Teambaas werkt sinds 2023 aan een enorme modernisering van de renstal. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vowles is er volledig van overtuigd dat Williams uiteindelijk weer mee gaat doen om de kampioenschappen. Maar weet ook dat dat doel voorlopig nog heel ver weg is. De auto voor 2026 breekt bijvoorbeeld tijdens test in Bahrein te zwaar. En Williams miste eerder ook al een test in Barcelona. Ook op de baan blijven de resultaten voorlopig achter. Het team verzamelde dit seizoen slechts een handvol punten en kan nog niet structureel aansluiten bij de subtop. En toch blijft Vowles overtuigd van zijn plan. Hij wijst ook op het vertrouwen van zijn coureurs, Albon en Sainz. En beide coureurs hebben hun contract bij de renstal inmiddels ook verlengd. En volgens Vowles geeft juist die lange termijn rust in het proces. Het project bij Williams is dus nog lang niet af. Maar als het aan de teambaas ligt, stopt hij wanneer de oude topploeg weer een echte topploeg is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Fake Naven maakt volgend seizoen de overstap naar de Amerikaanse formatie Human Powered Health. De Nederlandse wielrenster heeft bij het ambitieuze World Team een contract getekend voor 2 seizoenen. Ze maakte het afgelopen seizoen al haar opwachting in het elite peloton en deed dat namens de opleidingsploeg van UAI Team Limat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Amerikaanse team is de laatste tijd flink actief op de transfermarkt en haalde onder meer Yara Kastelein, Marta Lach, Amelie Diederiksen en Letizia Paternoster binnen. Ploegleider is Ro de Jonkere en hij liet weten heel blij te zijn met de komst van de jonge wielrenster. Volgens de Jonkere valt Knaven niet alleen op door haar talent, maar ook door haar grote ambitie en de bereidheid om te blijven leren. Het aantrekken van Knaven past volgens de ploegleiding precies in de gekozen strategie. Het team wil naast ervaren rensters voor de directe resultaten ook bewust de volgende generatie talenten identificeren en helpen opbouwen. Knaven geeft zelf aan dat ze nog volop haar weg aan het vinden is in het profielrennen. Ze rijdt tot nu toe het liefst etappekoersen en dan met name rittenkoersen met een tijdrit of wedstrijden met een paar kleine klimmetjes. Maar ze kijkt ernaar uit om haar tijdritvaardigheden nu bij haar nieuwe ploeg verder te ontwikkelen en daarnaast als teamgenoot ook belangrijk te zijn voor de rest van de formatie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sport. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaital. Fraudeurs jagen op geld en paspoorten van Nederlandse 60-plussers. Ze sturen ouderwetse brieven over een zogenaamde erfenis van een overleden naamgenoot, schrijft de Telegraaf. De nepadvocaten vragen mensen dan om geld en een paspoortkopie op te sturen. Die brieven lijken echt, omdat er soms zelfs een lakzegel op zit. Niemand kan momenteel een immigratievisum voor Amerika krijgen. Alle aanvragen zijn opgeschort omdat mensen die de aanvragen moeten behandelen een nieuwe training krijgen. Ze moeten sneller leren herkennen wie fraudeert. Dat is onderdeel van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Het internationale vliegveld van Venezuela in Caracas gaat na ruim 2 maanden weer open. Reizigers moeten voorlopig wel door tijdelijke terminals naar hun vlucht. Op 1 september vertrekken de eerste vluchten weer. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. En de Amerikaanse organisatie GLAAD noemt Dolly Parton een homo-icoon en de koningin van inclusiviteit. Volgens de voorzitter van de Amerikaanse LHBTI en queer-organisatie draaide haar hele carrière om liefde en respect. En die instelling laat ze voor altijd na. Dolly Parton overleed na een korte strijd tegen kanker. Het is op veel plaatsen helder bij 11 tot 15 graden. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich ook zien. Het wordt 23 tot 26 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB verandert voorlopig niet aan de regels voor het definitief staken van wedstrijden. Dat heeft het competitiebestuur besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord, waar 7 Cambuur supporters gewond raakten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment mag een scheidsrechter een wedstrijd definitief staken als een speler, staflid of official wordt geraakt door vuurwerk. Voor toeschouwers geldt die automatische regel niet. KNVB gaf eerder aan dat die uitzondering wringt, maar kiest er toch voor om de regels niet aan te passen. Volgens de bond spelen ook lokale autoriteiten een belangrijke rol bij de veiligheid in en rond het stadion en kan zo'n beslissing niet alleen door de voetbalbond worden genomen. Ondertussen is een formeel onderzoek gestart naar wat er nou precies is gebeurd bij Cambuur Feyenoord en of bij de clubs iets te verwijten valt. Als er sprake blijkt van wangedrag, kunnen onder meer boetes en landelijke stadionverboden volgen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De overstap van Tijani Reinders naar Al Ghazia is volgens zijn vader niet alleen om het geld gemaakt. Oranje International verlaat Manchester City en heeft in Saoedi-Arabië een contract getekend voor 4 jaar. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens zijn vader en zaakbenemer Martin Reinders was Tijani niet meer gelukkig met zijn rol bij Manchester City. Maar de Engelse club wilde hem alleen laten gaan voor een bedrag van ongeveer 61 miljoen euro. Europese clubs als Juventus, Newcastle United en Atletico Madrid konden of wilden dat bedrag niet betalen. En Al Ghazia wel. Opvallend trouwens, Reinders zou het aanbod uit Saoedi-Arabië eerst zelfs 2 keer hebben afgewezen. Uiteindelijk gaven de sportieve plannen van de club de doorslag, waaronder deelname aan de Aziatische Champions League en de komst van meer topspelers. En dat het financiële plaatje meespeelt, ja, dat ontkent zijn vader niet. Reinders gaat in 4 jaar tijd ongeveer 100 miljoen euro verdienen. Volgens Martin Reinders werd geld pas belangrijk toen de keuze uiteindelijk neerkwam op of de reservebank in Engeland of basisspeler worden in Saoedi-Arabië.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De Nederlandse gasvoorraden zitten deze winter niet zo vol als zou moeten, schrijft nu.nl. Het vuldoel is volgens de GasUnie onhaalbaar. De opslagplaatsen zijn nu voor minder dan de helft gevuld. Dat levert niet direct problemen op, maar het maakt Nederland wel kwetsbaar bij een strenge winter. De veiligheidscontroles op Schiphol kunnen ook vandaag iets langer duren dan normaal. De beveiliging legt weer meerdere keren kort het werk neer, net als gisteren. Er wordt actie gevoerd omdat de werkdruk te hoog is en er amper ruimte is voor pauzes of verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol daarover in gesprek met elkaar. Bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Dolly Parton overleed gisteren aan kanker. En op een kermis in Hamburg hebben mensen 3 uur lang vastgezeten in een schommelattractie. Die stopte ermee door een technisch probleem. De mensen zaten toen zo'n 30 meter boven de grond. Politie en brandweer moesten erbij komen om te voorkomen dat mensen in paniek raakten. Pas na middernacht waren ze bevrijd. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich vanmiddag ook af en toe zien. Het wordt 23 tot 26 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Michael Reiziger heeft gereageerd op het mislopen van het bondscoachschap van Oranje. KNVB koos uiteindelijk voor Xavi Hernandez als opvolger van Ronald Koeman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Reiziger laat weten dat hij de beslissing respecteert, al had hij zelf zeker ook interesse in de functie. Volgens hem weet je dat bij zo'n procedure vooraf dat de keuze ook op iemand anders kan vallen. Over Xavi is hij positief. Twee speelden jarenlang samen bij Barcelona. En Reiziger wenst zijn voormalig ploeggenoot dan ook alle succes. Wel geeft de huidige bondscoach van Jong Oranje toe dat de kritiek op zijn kandidatuur hem heeft geraakt. Veel analisten vonden dat Reiziger te weinig ervaring had op het hoogste niveau. En zelf stoorde hij zich vooral aan mensen die volgens hem een oordeel hadden, zonder te weten hoe hij binnen zijn teams en hoe hij binnen de KNVB werkt. En met zijn reactie wil Reiziger nu vooral een streep zetten onder de gehele discussie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Gronings schaatsteam Speelman gaat verder onder de naam Schaatsteam Next Utibo. Na 6 jaar komt er daarmee een einde aan de samenwerking met de oude hoofdsponsor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de oprichter Harm Hendrik Speelman liepen de ambities van beide partijen al langer uiteen. Met bouwbedrijf Utibo uit Leek is nu een overeenkomst gesloten voor minimaal 2 jaar... met de bedoeling om langer samen te blijven werken. De naam Next blijft ook in de toekomst onderdeel van de ploegnaam. Het team bestaat nu uit 20 rijders en richt zich zowel op de lange baan als op de marathon. Bij de vrouwen ligt de focus komende winter op overwinningen. De mannen krijgen iets meer tijd om zich op het hoogste niveau te ontwikkelen. Het lange termijn doel is duidelijk. Minimaal 1 rijder naar de winterspelen van 2030. Tialf wordt de belangrijkste trainingsbasis. Al blijft de ploeg wel wekelijks ook in Groningen trainen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Na bruggen en viaducten die op instorten staan, dreigt er nu ook gevaar bij portalen boven de snelweg waar de matrixborden aan hangen. Die zijn steeds vaker verroest en kunnen instorten, schrijft de Telegraaf. Als dat gebeurt, moeten ze weg. Maar dan kunnen bijvoorbeeld ook spitsstroken niet meer open. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als er na het weekend nog geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil dat bij stadions veel beter wordt gecontroleerd op vuurwerk. Dolly Parton is overleden aan kanker. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Dolly Parton overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Vrienden en familie waren bij haar toen ze overleed. En de Champions League-droom van NEC is voorbij. Bodø Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor Hens buiten de 16. En daarna liep Bodø Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen, een niveautje lager. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. En het wordt 23 tot 26 graden.
0: Grand Prix Radio.
3: Noud van Sommeren.
4: Goedemorgen met de start van woensdag de 26e. En ik heb groot nieuws voor je aangaande dit radiostation. Ja, er gaat wat veranderen bij ons. Erover zo meer. En natuurlijk heel veel sport om de dag mee op te starten.

0: Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Die begint zonnig en droog. In het zuiden van het land is wat meer bewolking. Kan een enkel buitje vallen. Vanmiddag zonnige periode blijft op de meeste plaatsen droog. En het wordt zo'n 23 tot 27 graden vandaag. De meeste files deze woensdagochtend in Noord-Holland en in Noord-Brabant. Straks krijg je een actueel overzicht hoe het er precies aan toe gaat op de Nederlandse wegen. Op deze woensdag 26 augustus, dat is trouwens ook de verjaardag van schaatser Koen Verweij. Hij viert vandaag zijn 36e verjaardag. Ook wel bekend als de ex van Jutta Leerdam, hè? Met zijn lange blonde manen, zeg maar. Zo dadelijk sport voor je en groot nieuws met betrekking tot Grand Prix Radio. Er gaat iets veranderen bij ons. En niet zomaar wat. Iets groots staat er gebeuren dit weekend. En wat dat precies is, dat ga je zo horen. Hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.
1: Spinderella cut it up one time.

Jouw sportradio aan het begin van deze woensdag. Nog even terugblikken op de ronde van Spanje van gisteren. Want die werd gewonnen door Tadej Pogacar. Op indrukwekkende wijze wist hij de vierde etappe van de Vuelta te winnen. De Sloveen begon in de bergrit in Andorra al op 50 kilometer van de finish aan een solo en declasseerde de concurrentie volledig. Hij kwam solo over de streep in Andorra La Velha. De Belg Jarno Wiedaar die werd tweede op een achterstand van 2 minuten en 40 seconden. Ja, met zijn overwinning verstevigt Pogacar zijn rode leiderstrui en leidt hij nu ook het in het punten- en bergklassement. Goed nieuws dus voor de Sloveen die ook weer hoge ogen gooit tijdens de Ronde van Spanje. We houden je van op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio. En ik heb groot nieuws over ons. Want vanaf aankomende zaterdag gaat Grand Prix Radio verder onder een nieuwe naam, namelijk GPR Sportradio. De zender is vanaf dan niet meer alleen de plek voor Formule 1, maar breidt uit naar een volwaardige zender voor alle sportliefhebbers. Dat is dus best wel heel gaaf, zeg maar. 7 dagen per week word je de hele dag door op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen, tussenstanden en sportuitslagen. Ja, en het vertrouwde presentatieteam rondom onder andere Olaf Mol, Rob van Zomer en Rick van Veldhuizen wordt ook flink uitgebreid, kan ik je melden. Bekende namen uit de sportjournalistiek zoals Twan van Peperstraten, Robert Meerder, Tom van het Hek en Andy Houtkamp die sluiten zich bij deze zender aan. Ja, voor de racefans is er trouwens geen reden tot paniek. Nee, rustig blijven. De Formule 1 kwalificaties en races blijven gewoon exclusief en live bij ons te volgen. Nou ja, GPR Sportradio is in de Randstad te beluisteren op 97.6 FM en in de rest van Nederland via DHB+ en online. Vanaf komende zaterdag dus een nieuwe naam voor ons, GPR Sportradio. 24/7 Sport, met ook heel wat nieuwe presentatoren dus die aan boord gaan bij dit fijne radiostation. Je bent een van de eerste die dit te horen krijgt. Ik ben er trots op dat ik dat mag mededelen, zeg maar. Terug naar de orde van de dag, zo dadelijk veel meer sport in Sport in het

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes kan de ontwikkelingsrace met Ferrari en McLaren op dit moment financieel niet volledig volgen. Volgens de teambaas Toto Wolff ontbreekt simpelweg de budgetruimte om voortdurend nieuwe onderdelen op de auto te kunnen zetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. McLaren en Ferrari voerden de afgelopen maanden meerdere grote updates door en boekten daarmee duidelijke vooruitgang. Bij Mercedes zijn sinds mei juist nauwelijks grote vernieuwingen verschenen. Wolff zegt dat het team het beschikbare budget van $215 miljoen... bewust anders over het seizoen heeft verdeeld. Volgens hem kiezen sommige concurrenten ervoor om vroeg in het jaar veel geld uit te geven. En Mercedes hoopt juist later in het seizoen nog ruimte over te hebben. De eerstvolgende grote update staat daarom pas gepland voor oktober. En daar komt bij dat Mercedes dit seizoen ook punten verloor door motorproblemen. Kimi Antonelli en George Russell krijgen mogelijk later nog gridstraffen vanwege extra motoronderdelen. En Wolff blijft desondanks vasthouden aan het oorspronkelijke financiële plan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: jouw sportradio vanaf komende zaterdag. Dus GPR Sportradio. Ja, kan je er alvast een beetje aan wennen. Bondscoach Xavier Nanders die heeft gisteren bij zijn presentatie zijn aanvallende voetbalfilosofie voor het Nederlands elftal toegelicht. De Spanjaard gaf aan niet met 5 verdedigers te zullen spelen. Een systeem dat zijn voorganger Ronald Koeman wel hanteerde. Hij prefereert formaties als 4-3-3, 4-2-3-1 of 3-4-3 om het spel te kunnen domineren. Hij benadrukte dat hij dominant en aanvallend voetbal wil spelen om de 18 miljoen Nederlanders trots te maken en resultaten te boeken met Oranje. Eigenlijk zijn eerste woorden waren als volgt tijdens de persconferentie gisteren.
1: My feeling today is that I'm going to the University of Football. That I learn a lot during my career as a player and as a coach. I personally believe a lot in this generation. We have, as you know, we have many talents. But the most important thing for me is to create a team, a group, and a big family in order to compete well. Footballistically, we want a very brave team to dominate the game, to take the initiative with the ball. And at the same time, our goal is to show to everybody a team with passion, with desire, and ambition. So this is very important for me as a coach. We are here to compete, we are here to enjoy, and we are here to win. I insist, we are here to win, okay? And to finalize, I believe a lot in this project, I believe a lot in the players, and I'm really excited to start. So thank you so much for trusting me, and dankjewel.
0: Nou, ook nog een woordje Nederlands erbij. De nieuwe bondscoach hoorde je dus, Xavier Hernandez. Ik hoop wel dat hij beter coacht dan dat hij speecht, zeg maar. Goed, daar is hij ook niet voor aangenomen. Hij staat trouwens open voor het selecteren van spelers die in een Saoedische competitie actief zijn. Tijdens zijn presentatie gaf hij aan dat hij niet alleen kijkt naar de competitie, maar ook naar de prestaties van een speler. En dit is een andere benadering dan zijn voorganger Koeman. Xavi noemde specifiek de recente transfers van Reinders en Somerville. Ook gaf de nieuwe bondscoach aan jong talent, zoals AZ-middenvelder Kees Smit, nauwlettend in de gaten te houden voor een mogelijke oproep. Dus ja, wellicht zit er wat in voor hem. Bijvoorbeeld Kees Smit dus. Zo dadelijk veel meer sport voor je, want ook op deze woensdagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Goedemorgen, je woensdag op starten met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio en deze woensdag begint de zonnig en droog. In het zuiden is wat meer bewolking, kan een enkel buitje vallen deze ochtend. Vanmiddag zonnige periode en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden. Zo dadelijk meer sport voor je, onder andere volleybal en Formule 1.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker!
11: Kippie!
12: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
14: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijs.

0: verlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagt naar 1,19. En chocoladedonut verlaagt naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
16: Ping, ping, ping, ping, ping.
15: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
20: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
19: Wat dan?
20: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
19: Oh, mag ik mee?
20: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
21: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
24: Paul van Bergen.nl.
25: Dit is Grand Prix Radio.
26: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
27: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Tremmelswaan. Grote kans dat snelwegen vaker dicht moeten omdat portalen niet meer veilig zijn en onderhoud nodig hebben. De Telegraaf schrijft dat. Portalen zijn de stalen constructies waaraan matrixborden hangen. Feyenoord-fans zijn volgende week niet welkom in Nijmegen als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident. Dat zegt burgemeester Bruls. Feyenoord-fans gooiden afgelopen weekend met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. En Dolly Parton wordt in kleine kring begraven naast haar man. Alleen haar familie is erbij. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart is. Dolly leed kort aan kanker, maar welke vorm heeft haar familie niet bekendgemaakt.
26: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
28: Nout van Sommeren.

nog op deze woensdagochtend. Vanaf komende zaterdag heten we voortaan GPR Sportradio. Ja, een nieuwe naam en ja, nog meer sport. We worden gewoon een volwaardige zender voor alle sportliefhebbers. 7 dagen in de week word je de hele dag door op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen, tussenstanden en sportuitslagen. En ook ons presentatieteam wordt flink uitgebreid met de grote namen uit de sportjournalistiek. Zoals Twan van Peperstraten komt ons versterken. Robert Meerder, Tom van het Hek en Andy Houtkamp sluiten zich bij ons aan. Dus ja, dat is wel hartstikke gaaf. Ja, voor de racefans is er geen reden tot paniek. Ook de Formule 1 kwalificaties en races blijven gewoon exclusief en live bij ons te volgen. Vanaf komende zaterdag dus een flinke uitbreiding van ons radiostation en een nieuwe naam, GPR Sportradio. Nou ja, omdat we Sportradio zijn, heb ik wat sportnieuws voor je. Want in het volleybal hebben de Nederlandse vrouwen de 8e finales van het Europees kampioenschap bereikt. De ploeg van bondscoach Felix Kozlowski was in Baku met 3-0 te sterk voor Spanje. En de setstanden die logen er niet om. 25-13, 25-11 en 25-16. Dat is nog eens een keer een overwinning, zeg maar. Het was de 3e overwinning in 3 groepduels voor Oranje, dat eerder al won van Roemenië en Portugal. In de groepsfase wachten nog wedstrijden tegen België en Azerbeidzjan voordat de knock-outfase van het toernooi begint. Ook nog wat Formule 1 voor je. Want Red Bull Ford Powertrains hoopt op een positieve uitkomst van een aanstaand besluit van de FIA. Het autosportorgaan moet de resultaten van de eerste A-duo-periode nog officieel bekendmaken. Deze Additional Development and Upgrade Opportunities die zijn cruciaal voor de motorontwikkeling. Hoewel de fabrikanten al op de hoogte zijn gebracht van de uitkomst, wacht de buitenwereld nog op de officiële publicatie. Voor Red Bull kan dit besluit trouwens van groot belang zijn voor de verdere ontwikkeling van hun krachtbron. Het is voor ons dus nog even wachten hoe dat besluit eruit ziet. We houden het goed voor je in de gaten. Als er meer bekend over is, dan hoor je het hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: James Vowles wil Williams weer terugbrengen naar de top van de Formule 1 en noemt dat inmiddels zijn levenswerk. Teambaas werkt sinds 2023 aan een enorme modernisering van de renstal. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vowles is er volledig van overtuigd dat Williams uiteindelijk weer mee gaat doen om de kampioenschappen. Maar weet ook dat dat doel voorlopig nog heel ver weg is. De auto voor 2026 bleek bijvoorbeeld tijdens test in Bahrein te zwaar. En Williams miste eerder ook al een test in Barcelona. Ook op de baan blijven de resultaten voorlopig achter. Het team verzamelde dit seizoen slechts een handvol punten en kan nog niet structureel aansluiten bij de subtop. En toch blijft Vowles overtuigd van zijn plan. Hij wijst ook op het vertrouwen van zijn coureurs, Albon en Sainz. En beide coureurs hebben hun contract bij de renstal inmiddels ook verlengd. En volgens Vowles geeft juist die lange termijn rust in het proces. Het project bij Williams is dus nog lang niet af. Maar als het aan de teambaas ligt, stopt hij wanneer de oude topploeg weer een echte topploeg is.
0: Dit is jouw sportradio.

Vandaag heten we GPR Sportradio. Een naamsverandering, maar niet alleen dat. Er gaat nog veel meer veranderen. Het komt er in het kort op neer dat we 24/7 heel veel sport gaan brengen. En ons presentatieteam wordt ook met de grote namen uitgebreid. Waaronder Andy Houtkamp en Twan van Peperstraat komen ons versterken. Woensdag is het vandaag de hoogste tijd voor weer een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten ontvangt Rick Winkelman grote naam uit de Nederlandse autosport. Om 16:30 vanmiddag staat de podcast online. Deze week hebben we onder andere te gast Max Braams, eigenaar van VMAX Race Events. Daarnaast is er nog veel meer in de komende aflevering van Autosport aan tafel. Dus zorg ervoor dat je hem niet mist. Autosport aan tafel wordt vanmiddag dus vanaf 16:30 gelanceerd. Is hij online te beluisteren via GrandPrixRadio.nl of jouw favoriete podcast-app. Trouwens ook nog te zien als videocast in de Kijk-app. Autosport aan tafel vanaf vanmiddag 16:30 dus te beluisteren.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Niet alleen bruggen en snelwegen zijn er slecht aan toe, maar ook portalen. Dat zijn de stalen constructies waar matrixborden en camera's aan hangen. Volgens de Telegraaf zijn duizenden portalen toe aan groot onderhoud en zullen daarom snelwegen dicht moeten. Volgende week wordt de A2 bij Empel in beide richtingen afgesloten. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, wil volgende week geen Feyenoord-supporters in zijn stad als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident van afgelopen weekend. Toen gooiden Feyenoord-fans met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Feyenoord speelt volgend weekend tegen NEC. Van presidenten tot collega-wereldsterren als Beyoncé. Iedereen heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Mick Jagger roemt haar omdat ze zoveel mensen bij elkaar heeft gebracht. Volgens haar familie leed Dolly kort aan kanker en wordt ze in kleine kring begraven naast haar man. Wanneer is nog niet bekend. En er is iemand aangehouden die misschien te maken heeft met de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes, niet ver van het centrum. De politie ging al snel uit van een misdrijf. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. Over de identiteit van de verdachte is niets bekend. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Grand Prix Radio.
11: Noud van Sommeren.
12: Goedemorgen, het is de start van woensdag, de 26e. Zo dadelijk meer over Max Verstappen. Die gaat dadelijk in september iets heel bijzonders doen.

Sport Radio Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Die begint zonnig en droog. In het zuiden is wat meer bewolking. Kan een enkel buitje vallen. Vanmiddag zonnige periode en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 23 tot 27 graden vandaag. Vandaag ook groot nieuws dat naar buiten gaat komen. En ik mag het je al vertellen. Want vanaf komende zaterdag heten we geen Grand Prix Radio meer. Nee, heten we GPR Sport Radio. Wij zijn dan vanaf dat moment niet meer alleen de plek voor Formule 1. Maar we breiden uit naar een volwaardige zender voor alle sportliefhebbers. 7 dagen per week word je de hele dag door op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen, tussenstanden en sportuitslagen. En het vertrouwde presentatieteam rondom onder andere Olaf Mol, Rob van Zomer en Rick van Veldhuizen, dat wordt ook flink uitgebreid. Bekende namen uit de sportjournalistiek zoals Twan van Peperstraten, Robert Meerder, Tom van het Hek en Andy Houtkamp die sluiten zich bij ons aan. Ja, voor de racefans is dat trouwens geen reden tot paniek. De Formule 1 kwalificaties en races blijven gewoon exclusief en live bij ons te volgen. Vanaf komende zaterdag heten we dus GPR.

0: komende zaterdag GPR Sportradio. Kan je er alvast een beetje aan wennen. Max Verstappen die gaat in september een bijzondere uitdaging aan. De Formule 1-coureur zal deelnemen aan wat wordt omschreven als de grootste kartrace ter wereld. Op een speciaal aangelegd parcours op Silverstone neemt hij het op tegen 100 andere coureurs. Verstappen zal zich op 16 september achteraan de grid moeten starten met de opdracht om al zijn rivalen in te halen voordat de tijd voorbij is. Ja, het evenement biedt de fans een unieke kans om de Rebel-coureur in een andere raceklasse te zien en het ook tegen hem op te gaan nemen. 16 september gaat dit dus plaatsvinden. Een uniek evenement waar Verstappen aan deel gaat nemen. Ja, Max is al gevraagd hoe hij de kans in ziet. Denkt hij te gaan winnen?
1: I would like to believe so, but it really depends on a lot of different things.
2: It just depends on how bad they are.
0: Het ligt er dus aan hoe slecht ze zijn volgens Max Verstappen. Maar het is nog geen gelopen race. Het lijkt me best wel ingewikkeld om 100 concurrenten in te gaan halen in een kart op een circuit. Max Verstappen gaat het dus proberen op 16 september. Meer daarover hoor je zeker bij ons. Verder ook nog wat voetbalnieuws. Feyenoord is bezig met een opvallende versterking voor de aanvalslinie. De club uit Rotterdam is in gesprek met Manchester United over het huren van de bijna 19-jarige Deense spits Chido Obi. De Rotterdammers zien in de jonge aanvaller een welkome toevoeging aan de selectie. De mogelijke komst van Obi roept wel direct vragen op over de positie en doorgroeimogelijkheden van de eigen jeugdspits Shaquille van Persie binnen het eerste elftal van de club. Maar ze zijn dus in gesprek met Manchester United om Chido Obi te gaan huren. Hoe dat afloopt, dat hoor je zeer zeker bij ons, want wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Fee Knaven maakt volgend seizoen de overstap naar de Amerikaanse formatie Human Powered Health. De Nederlandse wielrenster heeft bij het ambitieuze World Team een contract getekend voor 2 seizoenen. Ze maakte het afgelopen seizoen al haar opwachting in het elite peloton en deed dat namens de opleidingsploeg van UAI Team Limat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Amerikaanse team is de laatste tijd flink actief op de transfermarkt en haalde onder meer Yara Kastelein, Marta Lach, Amalie Diederiksen en Letizia Paternoster binnen. Ploegleider is Ro de Jonkere en hij liet weten heel blij te zijn met de komst van de jonge wielrenster. Volgens de Jonkere valt de Knaven niet alleen op door haar talent, maar ook door haar grote ambitie en de bereidheid om te blijven leren. Het aantrekken van de Knaven past volgens de ploegleiding precies in de gekozen strategie. Het team wil naast ervaren rensters voor de directe resultaten ook bewust de volgende generatie talenten identificeren en helpen opbouwen. Knaven geeft zelf aan dat ze nog volop haar weg aan het vinden is in het profielrennen. Ze rijdt tot nu toe het liefst etappekoersen en dan met name rittenkoersen met een tijdrit of wedstrijden met een paar kleine klimmetjes. Maar ze kijkt ernaar uit om haar tijdritvaardigheden nu bij haar nieuwe ploeg verder te ontwikkelen en daarnaast als teamgenoot ook belangrijk te zijn voor de rest van de formatie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

plaatsen voor de halve finales. Ook de mannen dubbel 2 met Melvin Twellaar en Simon van Dorp bereikten de halve eindstrijd. De vrouwenploeg in de dubbel 4 zette met 6 minuten 51 seconden 34 honderdste zelfs de snelste tijd neer van alle heats. Het WK op de Bosbaan in Amsterdam duurt nog tot en met zondag. En vandaag gaat de dag verder. Een belangrijke dag. Vandaag staan de eerste halve

0: Zuiden wat meer bewolking, kan een enkel buitje vallen deze ochtend. Vanmiddag zonnige periode en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 23 tot 27 graden. De meeste files deze ochtend in Noord-Holland en in Noord-Brabant. Een actueel fileoverzicht hoor je zo dadelijk van de ANWB. Ook de ANP headlines voor je onderweg. En zo dadelijk heb ik nog meer sport voor je.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen

0: in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.

0: ideeën op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.
15: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
16: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen 2 jaar geleden is geen geval op zich, heeft de NOS uitgezocht. Afgelopen jaar is het meer dan 10 keer voorgekomen dat een kind langere tijd zwaar werd mishandeld. Snelwegen zullen vaker dicht moeten, schrijft de Telegraaf, omdat de stalen portalen waar borden aan hangen wegroesten en onderhoud nodig hebben. Probleem is dat aannemers niet genoeg mensen hebben voor het onderhoud. En in Amerika hangt een week lang de vlag half stok vanwege het overlijden van Dolly Parton. Sterren reageren massaal op haar dood. Zangeres Sabrina Carpenter noemt haar een engel op aarde. Elton John uniek en onvervangbaar.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Nout van Sommeren.

Oude Sportradio. En vanaf komende zaterdag hebben we een nieuwe naam. Dus niet schrikken als je vanaf zaterdag de radio aanzet en ineens iets anders in je display ziet staan of ons ineens een andere naam hoort roepen. Het wordt namelijk GPR Sportradio. Dan zijn we niet alleen maar meer de plek voor Formule 1. Dat waren we al niet meer. Maar we breiden uit naar een volwaardige zender voor alle sportliefhebbers. 7 dagen per week word je de hele dag door op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen, tussenstanden en sportuitslagen. En ons vertrouwde presentatieteam rondom onder andere Olaf Mol, Rob van Zomer en Rick van Veldhuizen wordt flink uitgebreid. Bekende namen namelijk uit de sportjournalistiek. Zoals Twan van Peperstraten, Robert Meerder, Tom van het Hek en Andy Houtkamp sluiten zich bij ons aan. Ja, voor de racefans is het trouwens geen reden tot paniek, hoor. Nee. Het is niet zo als dat we na Zandvoort ook geen Formule 1 meer doen. Nee. Want de Formule 1 kwalificaties en races blijven gewoon exclusief en live bij ons te volgen. GPR Sportradio, zo gaan we dus heten vanaf komende zaterdag. En dan zijn we ook zoals nu te beluisteren in de Randstad op 97.6 FM. In de rest van Nederland op DAB+ en natuurlijk ook online. Nu we het dan toch over sport hebben. Ja, ik heb natuurlijk nog wat over de Vuelta, de ronde van Spanje. Daar is men volop mee bezig. Ja, vandaag staat de 5e etappe op het programma. De wielrenners vertrekken vanuit Falset en komen na 171 kilometer aan in Roquetes. De eerste helft van de route loopt licht omhoog met een aantal gecategoriseerde beklimmingen. Deze heuvels lijken echter niet zwaar genoeg om de snelle mannen te lossen. De laatste tientallen kilometers richting de eindstreep gaan voornamelijk bergaf over vlakke wegen. Al kan de wind in de slotfase nog wel voor waaiers zorgen. Een massasprint ligt in de kustplaats, daardoor het meest voor de hand. De start van de etappe is vanmiddag om 14:50. De finish wordt rond 17:30 verwacht. Zo dadelijk Ronald van der Geer. Hij zit deze ochtend op de sportredactie en praat je zo bij in Sport in het Kort, hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB verandert voorlopig niets aan de regels voor het definitief staken van wedstrijden. Dat heeft het competitiebestuur besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord, waar 7 Cambuur-supporters gewond raakten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment mag een scheidsrechter een wedstrijd definitief staken als een speler, staflid of official wordt geraakt door vuurwerk. Voor toeschouwers geldt die automatische regel niet. KNVB gaf eerder aan dat die uitzondering wringt, maar kiest er toch voor om de regels niet aan te passen. Volgens de bond spelen ook lokale autoriteiten een belangrijke rol bij de veiligheid in en rond het stadion en kan zo'n beslissing niet alleen door de voetbalbond worden genomen. Ondertussen is een formeel onderzoek gestart naar wat er nou precies is gebeurd bij Cambuur Feyenoord en of bij de clubs iets te verwijten valt. Als er sprake blijkt van wangedrag, kunnen onder meer boetes en landelijke stadionverboden volgen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio. Vanaf komende zaterdag heten we GPR Sportradio. Om alvast even aan te wennen, zeg maar. Het is woensdag en dat betekent dat het weer de hoogste tijd is voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Deze podcast wordt opgenomen vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten. Daar ontvangt Rick Winkelman grote namen uit de Nederlandse autosport. Vanmiddag om 16:30 staat de nieuwe editie online. Deze week onder andere te gast Max Braams. Hij is eigenaar van het VMAX Race Event. Daarnaast nog veel meer in de komende aflevering van Autosport aan tafel. Dus zorg er gewoon voor dat je nu niet mist. Hij is te vinden vanmiddag vanaf 16:30 via onze site GrandPrixRadio.nl of via jouw favoriete podcast-app. En ook te zien als videocast in de Kijk-app.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden schrok Nederland van het zwaar mishandelde meisje in Vlaardingen, maar dat is geen losstaand geval, heeft de NOS uitgezocht. De afgelopen 10 jaar is het zeker 10 keer voorgekomen dat een kind zwaar en langdurig werd gemarteld. Bij kindermishandeling gaat het vaak om onmacht, bij marteling is het opzet. Het overlijden van Dolly Parton raakt miljoenen mensen. Zo reageert president Trump op haar dood. Hij heeft opdracht gegeven een week lang de vlaggen half stok te hangen. Het is nog niet duidelijk wanneer Dolly wordt begraven, wel dat dat in kleine kring gebeurt met alleen haar familie, die zegt dat ze korte tijd kanker had. Zeker 14 pasgeboren baby's zijn om het leven gekomen bij een brand in een ziekenhuis in Pakistan. Die was ontstaan na een probleem in het airconditioning systeem. 1 baby kon worden gered. De brand begon op de 3e etage van het ziekenhuis in Islamabad op de kraamafdeling. En telefoons worden niet langer het meest gestolen op vakantie. Het zijn nu vooral tassen en rugzakken waarvan het vaakste aangifte wordt gedaan. Dat meldt de verzekeraar volgens de Telegraaf. Het gaat om bijna 1/4 van de aangifte. Ook pikken dieven graag bikinis en hair extensions van vakantiegangers. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is niet sprake van een ochtendspits. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem heb je wel 10 minuten vertraging tussen Apeldoorn en Schaarsbergen. En de N50 Emmeloord Zwolle. Beknopend Hattemerbroek doe je er 5 minuten langer over.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.

0: bonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
6: Hé, wat doe jij nou?
5: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
11: Kippie!
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
14: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
17: Nu hou hè, dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Grand Prix Radio.
21: Nout van Sommeren.
22: Goedemorgen met de start van woensdag de 26e. En ik heb groot nieuws voor je aangaande dit radiostation. Ja, er gaat wat veranderen bij ons. Erover zo meer. En natuurlijk heel veel sport om de dag mee op te starten.
20: Grand

Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Die begint zonnig en droog. In het zuiden van het land is wat meer bewolking. Kan een enkel buitje vallen. Vanmiddag zonnige periode blijft op de meeste plaatsen droog. En het wordt zo'n 23 tot 27 graden vandaag. De meeste files deze woensdagochtend in Noord-Holland en in Noord-Brabant. Straks krijg je een actueel overzicht hoe het er precies aan toe gaat op de Nederlandse wegen. Op deze woensdag 26 augustus, dat is trouwens ook de verjaardag van schaatser Koen Verweij. Hij viert vandaag zijn 36e verjaardag. Ook wel bekend als de ex van Jutta Leerdam, hè? Met zijn lange blonde manen, zeg maar. Zo dadelijk sport voor je en groot nieuws met betrekking tot Grand Prix Radio. Er gaat iets veranderen bij ons. En niet zomaar wat. Iets groots staat er gebeuren dit weekend. En wat dat precies is, dat ga je zo horen. Hier op jouw sportradio. Dit is

Sportradio in het begin van deze woensdag. Nog even terugblikken op de ronde van Spanje van gisteren. Want die werd gewonnen door Tadej Pogacar. Op indrukwekkende wijze wist hij de vierde etappe van de Vuelta te winnen. De Sloveen begon in de bergrit in Andorra al op 50 kilometer van de finish aan een solo en declasseerde de concurrentie volledig. Hij kwam solo over de streep in Andorra La Velha. De Belg Jarno Wiedar die werd de tweede op een achterstand van 2 minuten en 40 seconden. Ja, met zijn overwinning verstevigt Pogacar zijn rode leiderstrui en leidt hij nu ook in het punten- en bergklassement. Goed nieuws dus voor de Sloveen die ook weer hoge ogen gooit tijdens de Ronde van Spanje. We houden je van op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio. En ik heb groot nieuws over ons. Want vanaf aankomende zaterdag gaat de Grand Prix Radio verder onder een nieuwe naam, namelijk GPR Sportradio. De zender is vanaf dan niet meer alleen de plek voor Formule 1, maar breidt uit naar een volwaardige zender voor alle sportliefhebbers. Dat is dus best wel heel gaaf, zeg maar. 7 dagen per week word je de hele dag door op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen, tussenstanden en sportuitslagen. Ja, en het vertrouwde presentatieteam rondom onder andere Olaf Mol, Rob van Zomeren en Rick van Veldhuizen wordt ook flink uitgebreid, kan ik je melden. Bekende namen uit de sportjournalistiek zoals Twan van Peperstraten, Robert Meerder, Tom van het Hek en Andy Houtkamp die sluiten zich bij deze zender aan. Ja, voor de racefans is er trouwens geen reden tot paniek. Nee, rustig blijven. De Formule 1 kwalificaties en races blijven gewoon exclusief en live bij ons te volgen. Nou ja, GPR Sportradio is in de Randstad te beluisteren op 97.6 FM en in de rest van Nederland via DRB+ en online. Vanaf komende zaterdag dus een nieuwe naam voor ons, GPR Sportradio. 24/7 Sport. Met ook heel wat nieuwe presentatoren dus die aan boord gaan bij dit fijne radiostation. Ja, goed. Je bent een van de eerste die dit te horen krijgt. Ik ben er trots op dat ik dat mag mededelen, zeg maar. Terug naar de orde van de dag. Zo dadelijk veel meer sport in Sport in het Kort. Dit is jouw Sportradio. Dit is nog eventjes Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De overstap van Tijani Reinders naar Al Ghazia is volgens zijn vader niet alleen om het geld gemaakt. Oranje International verlaat Manchester City en heeft in Saoedi-Arabië een contract getekend voor 4 jaar. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens zijn vader en zaakbenemer Martin Reinders was Tijani niet meer gelukkig met zijn rol bij Manchester City. Maar de Engelse club wilde hem alleen laten gaan voor een bedrag van ongeveer 61 miljoen euro. Europese clubs als Juventus, Newcastle United en Atletico Madrid konden of wilden dat bedrag niet betalen. En Al Ghazia wel. Opvallend trouwens, Reinders zou het aanbod uit Saoedi-Arabië eerst zelfs 2 keer hebben afgewezen. Uiteindelijk gaven de sportieve plannen van de club de doorslag, waaronder deelname aan de Aziatische Champions League en de komst van meer topspelers. En dat het financiële plaatje meespeelt, ja, dat ontkent zijn vader niet. Reinders gaat in 4 jaar tijd ongeveer 100 miljoen euro verdienen. Volgens Martin Reinders werd geld pas belangrijk toen de keuze uiteindelijk neerkwam op of de reservebank in Engeland of basisspeler worden in Saoedi-Arabië.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf komende zaterdag dus GPR Sportradio. Ja, kan je er alvast een beetje aan wennen. Bondscoach Xavier Nanders die heeft gisteren bij zijn presentatie zijn aanvallende voetbalfilosofie voor het Nederlands elftal toegelicht. De Spanjaard gaf aan niet met 5 verdedigers te zullen spelen. Een systeem dat zijn voorganger Ronald Koeman wel hanteerde. Hij prefereert formaties als 4-3-3, 4-2-3-1 of 3-4-3 om het spel te kunnen domineren. Hij benadrukte dat hij dominant en aanvallend voetbal wil spelen om de 18 miljoen Nederlanders trots te maken en resultaten te boeken met Oranje. Eigenlijk zijn eerste woorden waren als volgt tijdens de persconferentie gisteren.
1: My feeling today is that I'm going to the University of Football. That I learn a lot during my career as a player and as a coach. I personally believe a lot in this generation. We have, as you know, we have many talents. But the most important thing for me is to create a team, a group, and a big family in order to compete well. Footballistically, we want a very brave team to dominate the game, to take the initiative with the ball. And at the same time, our goal is to show to everybody a team with passion, with desire, and ambition. So this is very important for me as a coach. We are here to compete, we are here to enjoy, and we are here to win. I insist, we are here to win, okay? And to finalize, I believe a lot in this project, I believe a lot in the players, and I'm really excited to start. So thank you so much for trusting me, and dankjewel.
0: Nou, ook nog een woordje Nederlands erbij. De nieuwe bondscoach hoorde je dus, Xavier Hernandez. Ik hoop wel dat hij beter coacht dan dat hij speecht, zeg maar. Goed, en daar is hij ook niet voor aangenomen. Hij staat trouwens open voor het selecteren van spelers die in een Saoedische competitie actief zijn. Tijdens zijn presentatie gaf hij aan dat hij niet alleen kijkt naar de competitie, maar ook naar de prestaties van een speler. En dit is een andere benadering dan zijn voorganger Koeman. Xavi noemde specifiek de recente transfers van Reinders en Somerville. Ook gaf de nieuwe bondscoach aan jong talent, zoals AZ-middenvelder Kees Smit, nauwlettend in de gaten te houden voor een mogelijke oproep. Dus ja, wellicht zit er wat in voor hem. Bijvoorbeeld Kees Smit dus. Zo dadelijk veel meer sport voor je, want ook op deze woensdagochtend zijn wij jouw sportradio.

0: save the world.
1: Goedemorgen, je woensdag opstarten met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio en deze woensdag begint de zonnig en droog. In het zuiden is wat meer bewolking. Kan een enkel buitje vallen deze ochtend. Vanmiddag zonnige periode en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden. Zo dadelijk meer sport voor je, onder andere volleybal en Formule 1.
2: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
4: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu!
2: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
4: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
13: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Tested to work.
18: Dit is Grand Prix Radio.
19: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
20: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De afgelopen jaren zijn zeker 10 kinderen in ons land langdurig gemarteld, heeft de NOS uitgezocht. Het geval van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen, dat 2 jaar geleden aan het licht kwam, staat dus niet op zichzelf. Mensen voelen zich afgescheept als ze online met een bedrijf contact zoeken en hun vraag moeten stellen aan een chatbot in plaats van een mens. 7 op de 10 zeggen geen goed antwoord te hebben gekregen, heeft de Consumentenbond uitgezocht. En Dolly Parton was niet alleen koningin van de countrymuziek, maar ook van de inclusiviteit. Dat is de reactie van het Amerikaanse COC op haar overlijden. Parton's hele carrière was gebaseerd op liefde en respect voor iedereen, zeggen ze.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er is geen sprake van een echte ochtendspits. De meeste vertraging heb je nu op de A4 naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoppen de Nieuwe Meer doe je er 10 minuten langer over. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda. Tussen Etten-Leur en Breda-West is het op onthoud 5 minuten.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Nout van Sommeren.

Jam Free Radio, jouw sportradio. Op deze woensdagochtend vanaf komende zaterdag heten we voortaan GPR Sportradio. Ja, een nieuwe naam en ja, nog meer sport. We worden gewoon een volwaardige zender voor alle sportliefhebbers. 7 dagen in de week word je de hele dag door op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen, tussenstanden en sportuitslagen. En ook ons presentatieteam wordt flink uitgebreid met de grote namen uit de sportjournalistiek. Zoals Twan van Peperstraten komt ons versterken. Robert Meerder, Tom van het Hek en Andy Houtkamp sluiten zich bij ons aan. Dus ja, dat is wel hartstikke gaaf. Ja, voor de racefans is er geen reden tot paniek. Ook de Formule 1 kwalificaties en races blijven gewoon exclusief en live bij ons te volgen. Vanaf komende zaterdag dus een flinke uitbreiding van ons radiostation en een nieuwe naam, GPR Sportradio. Nou ja, omdat we Sportradio zijn, heb ik wat sportnieuws voor je. Want in het volleybal hebben de Nederlandse vrouwen de 8e finales van het Europees kampioenschap bereikt. De ploeg van bondscoach Felix Kozlowski was in Baku met 3-0 te sterk voor Spanje. En de setstanden die logen er niet om. 25-13, 25-11 en 25-16. Dat is nog eens een keer een overwinning, zeg maar. Het was de 3e overwinning in 3 groepsduels, voor Oranje, dat eerder al won van Roemenië en Portugal. In de groepsfase wachten nog wedstrijden tegen België en Azerbeidzjan voordat de knock-outfase van het toernooi begint. Ook nog wat Formule 1 voor je. Want Red Bull Ford Powertrains hoopt op een positieve uitkomst van een aanstaand besluit van de FIA. Het autosportorgaan moet de resultaten van de eerste A-duo-periode nog officieel bekendmaken. Deze Additional Development and Upgrade Opportunities die zijn cruciaal voor de motorontwikkeling. Hoewel de fabrikanten al op de hoogte zijn gebracht van de uitkomst, wacht de buitenwereld nog op de officiële publicatie. Voor Red Bull kan dit besluit trouwens van groot belang zijn voor de verdere ontwikkeling van hun krachtbron. Het is voor ons dus nog even wachten hoe dat besluit eruit ziet. We houden het goed voor je in de gaten als er meer bekend over is.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Michael Reiziger heeft gereageerd op het mislopen van het bondscoachschap van Oranje. KNVB koos uiteindelijk voor Xavi Hernandez als opvolger van Ronald Koeman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Reiziger laat weten dat hij de beslissing respecteert, al had hij zelf zeker ook interesse in de functie. Volgens hem weet je dat bij zo'n procedure vooraf dat de keuze ook op iemand anders kan vallen. Over Xavi is hij positief. Twee speelden jarenlang samen bij Barcelona. En Reiziger wenst zijn voormalig ploeggenoot dan ook alle succes. Wel geeft de huidige bondscoach van Jong Oranje toe dat de kritiek op zijn kandidatuur hem heeft geraakt. Veel analisten vonden dat Reiziger te weinig ervaring had op het hoogste niveau. En zelf stoorde hij zich vooral aan mensen die volgens hem een oordeel hadden, zonder te weten hoe hij binnen zijn teams en hoe hij binnen de KNVB werkt. En met zijn reactie wil Reiziger nu vooral een streep zetten onder de gehele discussie.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Radio. En vanaf komende zaterdag heten we GPR Sportradio. Een naamsverandering, maar niet alleen dat. Er gaat nog veel meer veranderen. Het komt er in het kort op neer dat we 24/7 heel veel sport gaan brengen. En ons presentatieteam wordt ook met de grote namen uitgebreid. Waaronder Andy Houtkamp en Twan van Peperstraten komen ons versterken. Woensdag is het vandaag. De hoogste tijd voor weer een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten ontvangt Rick Winkelman grote naam uit de Nederlandse autosport. Om 16:30 vanmiddag staat de podcast online. Deze week hebben we onder andere te gast Max Braams, eigenaar van VMAX Race Events. Daarnaast is er nog veel meer in de komende aflevering van Autosport aan tafel. Dus zorg ervoor dat je hem niet mist. Autosport aan tafel wordt vanmiddag dus vanaf 16:30 gelanceerd. Is hij online te beluisteren via GrandPrixRadio.nl of jouw favoriete podcast-app. Trouwens ook nog te zien als videocast in de Kijk-app. Autosport aan tafel vanaf vanmiddag 16:30 dus te beluisteren.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het martelen van kinderen komt veel vaker voor dan gedacht. 2 jaar geleden hadden we het pleegmeisje uit Vlaardingen, maar dat blijkt dus geen uitzondering te zijn. In de afgelopen jaren kwam de NOS zeker 10 andere gevallen tegen waarbij kinderen jarenlang en met opzet zwaar mishandeld werden. Waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Mensen die online contact zoeken met een bedrijf en met een chatbot te maken krijgen, voelen zich afgescheept. In 7 van de 10 gevallen krijgen ze geen antwoord op hun vraag, heeft de Consumentenbond uitgezocht. Die vindt dat het veel makkelijker moet zijn om contact te krijgen met een echt mens. In New York kleurt het Empire State Building roze als eerbetoon aan de overleden Dolly Parton. Ook hangt de vlag in Amerika een week half stok. Fans leggen bloemen bij diverse monumenten van Dolly, zoals bij haar ster op de Walk of Fame. Haar familie heeft laten weten dat Dolly korte tijd leed aan kanker en haar uitvaart besloten is. En jarenlang was de mobiele telefoon het meest gestolen voorwerp tijdens de vakantie, maar dat is niet meer zo. Jassen en rugzakken staan nu op nummer 1, heeft een verzekeraar uitgezocht. Ook bikinis en vergeten haarextensions worden vaak geclaimd bij de reisverzekering. Of die ook worden vergoed, hangt af van de voorwaarden. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is eigenlijk geen sprake van een ochtendspits. Er staat een dikke 50 kilometer file. Op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad loopt het wel goed vast. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en het oponthoud is 30 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk doe je er een kwartier langer over. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
18: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
19: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
20: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
21: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
22: Yes.
21: Esso. Omdat elke rit telt.
23: Alle verf super voordelig.
24: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
25: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
26: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
25: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
27: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
28: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
29: Scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
28: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Grand Prix Radio.
0: Van Sommeren. Goedemorgen, het is de start van woensdag de 26e. Zo dadelijk meer over Max Verstappen. Die gaat dadelijk in september iets heel bijzonders doen. Wat dat is, dat ga je zo horen. En verder natuurlijk voetbal voor je onderwerp.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Die begint zonnig en droog. In het zuiden is wat meer bewolking. Kan een enkel buitje vallen. Vanmiddag zonnige periode en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 23 tot 27 graden vandaag. Vandaag ook groot nieuws dat naar buiten gaat komen. En ik mag het je al vertellen. Want vanaf komende zaterdag heten we geen Grand Prix Radio meer. Nee, heten we GPR Sportradio. Wij zijn dan vanaf dat moment niet meer alleen de plek voor Formule 1. Maar we breiden uit naar een volwaardige zender voor alle sportliefhebbers. 7 dagen per week word je de hele dag door op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen, tussenstanden en sportuitslagen. En het vertrouwde presentatieteam rondom onder andere Olaf Mol, Rob van Zomer en Rick van Veldhuizen, dat wordt ook flink uitgebreid. Bekende namen uit de sportjournalistiek zoals Twan van Peperstraten, Robert Meerder, Tom van het Hek en Andy Houtkamp, die sluiten zich bij ons aan. Ja, voor de racefans is er trouwens geen reden tot paniek. De Formule 1 kwalificaties en races blijven gewoon exclusief en live bij ons te volgen. Vanaf komende zaterdag heten we dus GPR Sportradio.

0: Sportradio, Grand Prix Radio. En vanaf komende zaterdag GPR Sportradio. Kan je er alvast een beetje aan wennen. Max Verstappen die gaat in september een bijzondere uitdaging aan. De Formule 1-coureur zal deelnemen aan wat wordt omschreven als de grootste kartrace ter wereld. Op een speciaal aangelegd parcours op Silverstone neemt hij het op tegen 100 andere coureurs. Verstappen zal zich op 16 september achteraan de grid moeten starten met de opdracht om al zijn rivalen in te halen voordat de tijd voorbij is. Ja, het evenement biedt de fans een unieke kans om de Red Bull-coureur in een andere raceklasse te zien en het ook tegen hem op te gaan nemen. 16 september gaat dit dus plaatsvinden. Een uniek evenement waar Verstappen aan deel gaat nemen. Ja, Max is al gevraagd hoe hij de kansen ziet. Denkt hij te gaan winnen?
1: I would like to believe so, but it really depends on a lot of different things.
2: It just depends on how bad they are.
0: Het ligt er dus aan hoe slecht ze zijn volgens Max Verstappen. Maar het is nog geen gelopen race. Het lijkt me best wel ingewikkeld om 100 concurrenten in te gaan halen in een kart op een circuit. Max Verstappen gaat het dus proberen op 16 september. Meer daarover hoor je zeker bij ons. Verder ook nog wat voetbalnieuws. Feyenoord is bezig met een opvallende versterking voor de aanvalslinie. De club uit Rotterdam is in gesprek met Manchester United over het huren van de bijna 19-jarige Deense spits Chido Obi. De Rotterdammers zien in de jonge aanvaller een welkome toevoeging aan de selectie. De mogelijke komst van Obi roept wel direct vragen op over de positie en doorgroeimogelijkheden van de eigen jeugdspits Shaquille van Persie binnen het eerste elftal van de club. Maar ze zijn dus in gesprek met Manchester United om Chido Obi te gaan huren. Hoe dat afloopt, dat hoor je zeer zeker bij ons, want wij zijn Grand Prix Radio. Ja.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Gronings schaatsteam Speelman gaat verder onder de naam Schaatsteam Next Utibo. Na 6 jaar komt er daarmee een einde aan de samenwerking met de oude hoofdsponsor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de oprichter Harm Hendrik Speelman liepen de ambities van beide partijen al langer uiteen. Met bouwbedrijf Utibo uit Leek is nu een overeenkomst gesloten voor minimaal 2 jaar... met de bedoeling om langer samen te blijven werken. De naam Next blijft ook in de toekomst onderdeel van de ploegnaam. Het team bestaat nu uit 20 rijders en richt zich zowel op de lange baan als op de marathon. Bij de vrouwen ligt de focus komende winter op overwinningen. De mannen krijgen iets meer tijd om zich op het hoogste niveau te ontwikkelen. Het lange termijn doel is duidelijk. Minimaal 1 rijder naar de winterspelen van 2030. Tialf wordt de belangrijkste trainingsbasis. Al blijft de ploeg wel wekelijks ook in Groningen trainen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio vanaf zaterdag. Een nieuwe naam dus, GPR Sportradio. Kan je er alvast een beetje aan wennen, hè? Bij het roeien hebben de Nederlandse boten een succesvolle tweede dag beleefd op de wereldkampioenschappen in Amsterdam gisteren. Zowel de mannen als de vrouwen in de vier zonder stuurman en de dubbel vier wisten zich te plaatsen voor de halve finales. Ook de mannen dubbel twee met Melvin Twellaar en Simon van Dorp bereikten de halve eindstrijd. De vrouwenploeg in de dubbel vier zette met 6 minuten 51 seconden 34 honderdste zelfs de snelste tijd neer van alle heats. Het WK op de Bosbaan in Amsterdam duurt nog tot en met zondag. En vandaag gaat de dag verder. Een belangrijke dag. Vandaag staan de eerste halve

0: Sportradio aan het begin van deze woensdag. Die begint zonnig en droog. In het zuiden wat meer bewolking. Kan een enkel buitje vallen deze ochtend. Vanmiddag zonnige periode en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 23 tot 27 graden. De meeste files deze ochtend in Noord-Holland en in Noord-Brabant. Een actueel fileoverzicht hoor je zo dadelijk van de ANWB. Ook de ANP headlines voor je onderweg. En zo dadelijk heb ik nog meer sport voor je.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
4: Kippie.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker.

0: Wakker voor het leven.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
3: Doneer op kwf.nl.
0: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
8: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo, in

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
6: Dit is Grand Prix Radio.
7: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
8: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden kwam de zaak van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen in het nieuws, maar volgens de NOS zijn er meer van dat soort gevallen. Zeker 10 in de afgelopen jaren, blijkt uit stukken van de rechtbank. Mensen vinden het maar knap lastig om contact te hebben met een bedrijf via een chatbot, zeg maar een computer die via AI antwoorden geeft. De meeste mensen krijgen geen antwoord waar ze iets aan hebben, heeft de Consumentenbond uitgezocht. En Oekraïne heeft weer een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen. Er ontstond een enorme brand. Afgelopen tijd vielen ze ook concurrent Ozon aan. Beide bedrijven verkopen militair materiaal.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt vast op 2 plekken op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen knooppunt Gouwen en Reewijk heb je een 30 minuten vertraging. Er staat 6 kilometer, 2 rijstroken zijn dicht. En verderop tussen Nieuwebrug en de Meren heb je daarbovenop 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is afgesloten. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je er 20 minuten langer over.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Nout van Sommeren.
11: Met zo dadelijk meer over de etappe in de Ronde van Spanje vandaag. Grand Prix.

naam. Dus niet schrikken als je vanaf zaterdag de radio aanzet en ineens iets anders in je display ziet staan of ons ineens een andere naam hoort roepen. Het wordt namelijk GPR Sportradio. Dan zijn we niet alleen maar meer de plek voor Formule 1. Dat waren we al niet meer. Maar we breiden uit naar een volwaardige zender voor alle sportliefhebbers. 7 dagen per week word je de hele dag door op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen, tussenstanden en sportuitslagen. En ons vertrouwde presentatieteam rondom onder andere Olaf Mol, Rob van Zomeren en Rick van Veldhuizen wordt flink uitgebreid. Bekende namen namelijk uit de sportjournalistiek. Zoals Twan van Peperstraten, Robert Meerder, Tom van het Hek en Andy Houtkamp sluiten zich bij ons aan. Ja, voor de racefans is het trouwens geen reden tot paniek, hoor. Nee. Het is niet zo als dat we na Zandvoort ook geen Formule 1 meer doen. Nee. Want de Formule 1 kwalificaties en races blijven gewoon exclusief en live bij ons te volgen. GPR Sportradio, zo gaan we dus heten vanaf komende zaterdag. En dan zijn we ook zoals nu te beluisteren in de Randstad op 97.6 FM. In de rest van Nederland op DAB+ en natuurlijk ook online. Nu we het dan toch over sport hebben. Ja, ik heb natuurlijk nog wat over de Vuelta, de ronde van Spanje. Daar is men volop mee bezig. Ja, vandaag staat de 5e etappe op het programma. De wielrenners vertrekken vanuit Falset en komen na 171 kilometer aan in Roquetes. De eerste helft van de route loopt licht omhoog met een aantal gecategoriseerde beklimmingen. Deze heuvels lijken echter niet zwaar genoeg om de snelle mannen te lossen. De laatste tientallen kilometers richting de eindstreep gaan voornamelijk bergaf over vlakke wegen. Al kan de wind in de slotfase nog wel voor waaiers zorgen. Een massasprint ligt in de kustplaats, daardoor het meest voor de hand. De start van de etappe is vanmiddag om 14:50. De finish wordt rond 17:30 verwacht. Zo dadelijk Ronald van der Geer. Hij zit deze ochtend op de sportredactie en praat je zo bij in Sport in het Kort. Hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mercedes kan de ontwikkelingsrace met Ferrari en McLaren op dit moment financieel niet volledig volgen. Volgens de teambaas Toto Wolff ontbreekt simpelweg de budgetruimte om voortdurend nieuwe onderdelen op de auto te kunnen zetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. McLaren en Ferrari voerden de afgelopen maanden meerdere grote updates door en boekten daarmee duidelijke vooruitgang. Bij Mercedes zijn sinds mei juist nauwelijks grote vernieuwingen verschenen. Wolff zegt dat het team het beschikbare budget van $215 miljoen... bewust anders over het seizoen heeft verdeeld. Volgens hem kiezen sommige concurrenten ervoor om vroeg in het jaar veel geld uit te geven. En Mercedes hoopt juist later in het seizoen nog ruimte over te hebben. De eerstvolgende grote update staat daarom pas gepland voor oktober. En daar komt bij dat Mercedes dit seizoen ook punten verloor door motorproblemen. Kimi Antonelli en George Russell krijgen mogelijk later nog gridstraffen vanwege extra motoronderdelen. En Wolff blijft desondanks vasthouden aan het oorspronkelijke financiële plan.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

Sportradio. Vanaf komende zaterdag heten we GPR Sportradio. Om alvast even aan te wennen, zeg maar. Het is woensdag en dat betekent dat het weer de hoogste tijd is voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Deze podcast wordt opgenomen vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten. Daar ontvangt Rick Winkelman grote namen uit de Nederlandse autosport. Vanmiddag om 16:30 staat de nieuwe editie online. Deze week onder andere te gast Max Braams. Hij is eigenaar van het VMAX Race Events. Daarnaast nog veel meer in de komende aflevering van Autosport aan tafel. Dus zorg er gewoon voor dat je nu niet mist. Hij is te vinden vanmiddag vanaf 16:30 via onze site GrandPrixRadio.nl of via jouw favoriete podcast-app. En ook te zien als videocast in de Kijk-app.

met Sam Fender en Olivia Dean. Het is langzamerhand tijd om koers te zetten richting de koffieautomaat. We gaan richting 10 uur. Zo dadelijk hier Danny met koffie en classics. En natuurlijk, zoals je gewend bent van ons, heel veel sport.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden kwam de zaak van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen in het nieuws. Maar volgens de NOS zijn er meer van dat soort gevallen. De afgelopen jaren waren er zeker 10 vergelijkbare zaken, blijkt uit stukken van de rechtbank. Deskundigen hebben het over kindermarteling, omdat het kind met opzet wordt mishandeld. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt straks de draad weer op. Dit keer met Fleur Agema. Ze zat tijdens corona voor de PVV in de Tweede Kamer en was kritisch op het kabinetsbeleid. Ze vond dat de Kamer buitenspel werd gezet en dat maatregelen werden doorgedrukt. Ook zette ze vraagtekens bij de RIVM-adviezen. Afgelopen zaterdag werd in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden en er is nu een verdachte aangehouden. Wie het is en wat hij of zij ermee te maken heeft, zegt de politie niet. Het lichaam werd door een voorbijganger gevonden in de bosjes langs de Maas. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. En een enorme brand vannacht in een groot magazijn van Wildberries in Rusland, na opnieuw een aanval door Oekraïne, zouden geen gewonden zijn. Naast Wildberries valt Oekraïne de afgelopen tijd ook Ozon aan. Dat is de concurrent die, net als Wildberries, militaire onderdelen opslaat en levert aan het Russische leger. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht loopt het vast door een ongeluk. Tussen Zevenhuizen en Reewijk heb je een kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. Inmiddels is het wel vastgelopen daardoor op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouda. Tussen Nieuwekerk en knooppunt Gouwen heb je ook een kwartier extra nodig. Meeste oponthoud nu op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel staat het even stil over 5 kilometer. En dat komt door een te hoge vrachtwagen.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
13: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
12: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pepsi, Sissi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. €1. En alle Melk Unie Breaker. Per stuk ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
19: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
20: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Wie was er aan de beurt?
23: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
22: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
1: Grand Prix Radio. Danny Elbersen.

Sportradio. Ja, we zitten alweer midden in de week. Gaan we richting het weekend. Ook in het weekend heel veel sport. Maar ja, weet je wat het is? Door de week gebeurt er ook zoveel. Heel veel voetbal bijvoorbeeld. Onder andere op Europees niveau. Ga ik je straks in meenemen. Eerst even naar een goede luistertip. Want het is woensdag. Woensdag betekent bij ons ook weer podcastdag. Want we hebben een nieuwe aflevering voor je klaarstaan. Vanmiddag om 16:30 van Autosport aan tafel. Vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten doet Rick Winkelman de podcast. En onder andere Max Braams die schuift aan. Max heeft natuurlijk zelf ook gereest. Is zoon van Lisette Braams, die ook nog gereest heeft. En is eigenaar van VMAX Race Events. En dat betekent dat hij dus verantwoordelijk is voor het organiseren van gave autosportevenementen in Nederland. Welke precies? Nou, dat gaat hij onder andere vertellen in de volgende aflevering dus van Autosport aan tafel. Vanmiddag 16:30 online te beluisteren via GrandPrixRadio.nl. Je kan hem ook beluisteren via je favoriete podcast app. En hij staat ook als videocast op kijk.nl in de kijkapp. Dan kun je dus ook nog zien hoe Max eruit ziet. Ja, als je nieuwsgierig bent dus, hè. Straks gaan we het hebben onder andere over voetbal. Want ja, er wordt veel gespeeld vanavond. Hoor je zo direct meer over hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij NAC Breda is een opvallende situatie ontstaan rond Kamal Sowa. De aanvaller traint gewoon mee met de selectie, maar zegt dat hij momenteel niet in staat is om wedstrijden te spelen. En waarom precies? Het is niet duidelijk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer van NAC, Carl Hoefkens, geeft toe dat de situatie voor frustratie zorgt. Sowa was vorig seizoen nog vaste waarde bij NAC, maar kwam dus dit seizoen nog geen minuut in actie. Hoefkens vindt het lastig dat een speler wel volledig meetraint, maar vervolgens aangeeft niet beschikbaar te zijn voor wedstrijden. Trainer benadrukt nog eens dat het teambelang voorop moet staan en heeft moeite met situaties waarin spelers zich daar volgens hem boven plaatsen. Tegelijkertijd zegt Hoefkens dat hij ook begrip heeft voor Sowa en dat maakt de situatie juist voor hem zo ingewikkeld. Sowa werd voor ongeveer 9 miljoen euro door NAC gekocht van Club Brugge. Brak in Brugge eigenlijk nooit definitief door. Ja, voorlopig traint hij dus gewoon verder in Breda. Wanneer hij weer zijn wedstrijden gaat spelen, dat blijft vooralsnog de grote vraag.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Six op deze 26e augustus. Historische dag voor de mensen in Waalwijk. En dan zul je afvragen, waarom dan? 26 augustus 1940 werd er een voetbalclub opgericht in Waalwijk. En die heette de Rooms-Katholieke Combinatie. Die kennen we beter natuurlijk als RKC. Ja, inderdaad, 1940 opgericht. In 1985 deden ze het zo goed dat ze in de eerste divisie terechtkwamen. 4 seizoenen daar gespeeld, toen naar de Eredivisie. Ja, en daarna, zeg maar, vanaf zo'n beetje 2007, 2008... was het een beetje op en neer gaan in de Eredivisie. En uiteindelijk helaas dus vorig jaar gedegradeerd. En nu speelt RKC Waalwijk, want zo heten ze sinds 1996, in de eerste divisie. En moeten ze dan maar weer proberen om naar de Eredivisie te komen. Gefeliciteerd dus de mensen in Waalwijk met het 86-jarige bestaan van de club RKC. Goed, hè? Meer voetbal. Vanavond in de Conference League wordt gespeeld. De laatste startbewijzen voor het hoofdtoernooi die zijn te verdelen. Er staat 1 playoff-wedstrijd op de rol. Dat gebeurt in Wenen, want Rapid Wien uit Oostenrijk speelt tegen Hearts uit Schotland. In de vorige wedstrijd was het 0-0, dus het is rete spannend. Kan alle kanten nog opgaan. 7:15 vanavond de wedstrijd in de Conference League. En hier zo direct meer sport onderweg voor je op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Social deal, wellness deals, take 1 en...
12: Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
14: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
17: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
4: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: Ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Danny Elbersen.
4: Met zo direct voetbal, we gaan het hebben over de Women's Champions League.

Want wat betreft voetbal, want vanavond wordt er gevoetbald in de Champions League. Niet alleen voor de mannen, maar ook voor de vrouwen. Er is een voorronde bezig voor de Champions League voor vrouwen. En zowel Ajax als PSV komen in actie om het hoofdtoernooi te bereiken. En welke wedstrijden zijn er onder andere vanavond? Nou, Wolfsburg speelt om 6:00 vanavond tegen Inter Milaan. Sparta-Praag om 6:30 tegen Servette uit Zwitserland. Om 7:00 vanavond Eintracht-Frankfurt tegen Paris Saint-Germain. En onder andere om 19:45 ook nog Chelsea uit Engeland tegen Real Sociedad uit Spanje. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog de wedstrijden van de twee Nederlandse ploegen. Vanavond om 7:00 PSV. De dames moeten het opnemen tegen HB Keuken uit Denemarken. En om 19:30 moeten de dames van Ajax aantreden tegen Real Madrid uit Spanje. Dus ja, dat worden dan toch wel even een paar pittige wedstrijden. Dat dus vanavond. Wat is er dan nog meer? Onder andere Champions League voetbal voor mannen. Ga ik je in het komend uur ook nog over bijpraten hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull hoort binnenkort of het extra mogelijkheden krijgt om de Formule 1 motor verder te kunnen ontwikkelen. De FIA bekijkt opnieuw welke motorfabrikanten voldoende achterstand hebben om nieuwe ontwikkelingsruimte te krijgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de regels krijgt een fabrikant extra ontwikkelingsmogelijkheden wanneer de verbrandingsmotor meer dan 2% achterloopt op de sterkste krachtbron. En daar ontstond bij Red Bull eerder een hele merkwaardige situatie. Uit de eerste metingen van de FIA kwam de Red Bull Ford motor namelijk juist als sterkste naar voren. En dat was tot verbazing van Red Bull zelf. De teambaas Laurent Mackey zegt dat hij geen data kent waaruit blijkt dat zijn motor daadwerkelijk de beste is. Red Bull vroeg daarom zelfs maar om een nieuwe berekening, maar volgens de FIA waren de metingen correct. En Mercedes en Ferrari kregen eerder wel extra ontwikkelingsmogelijkheden. En Red Bull hoopt nu dat die tweede meetperiode een ander beeld gaat opleveren. Voor de Grand Prix van Italië in Monza moet duidelijk zijn welke fabrikanten opnieuw aan hun motor mogen gaan sleutelen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Hey, jouw Rick van Veldhuizen hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een flat in Apeldoorn is ontruimd, waarschijnlijk nadat er vannacht een drugslab was ontdekt. Politie laat er weinig over los en zegt alleen dat er iets is gevonden waardoor 100 woningen worden geëvacueerd. Er is een speciaal team bijgehaald dat chemische stoffen weg kan halen. Volgens de Gelderlander is vannacht de bewoner geboeid afgevoerd. De Zeeuwse gemeente Tole gaat 150 asielzoekers opvangen op een nu nog lege plek in het stadje. Die is samen met het COA en de provincie gekozen. De gemeente zegt dat rekening is gehouden met de inwoners. Die worden ook betrokken in het plan. Ook mag de opvang niet ten koste gaan van nieuwbouw van huizen. Ook dit jaar heeft Wakker Dier de Liegebeest uitgereikt. Een prijs voor bedrijven die een verkeerd beeld geven over hoe ze met dieren omspringen. Dit keer gaat hij naar de varkenssector. Die zou beweren dat alle varkenshouders goed voor hun dieren zorgen. Leugens, zegt Wakker Dier, bij varkensboeren draait het vooral om geld. En de mislukte zwemtocht van Maarten van der Weijden heeft toch nog dik 700.000 euro opgebracht. Dat geldt dus voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderkanker. Vanmorgen heeft van der Weijden zelf de cheque gebracht. Plan was dat hij vorige week langs 22 steden zou zwemmen, maar halverwege moest hij opgeven omdat hij ziek werd. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat het even stil voor de Schipholtunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. En de A12 Arnhem-Oberhausen heb je voor de Duitse grens 10 minuten extra nodig.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl. Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
1: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar 10 euro. Nog even lachen, denk aan de korting.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen, 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Decem-pistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker!
7: Kippie!
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
21: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
22: Grand Prix Radio.
23: Danny Elbersen. Goedemorgen, zo direct hoor je meer over die spannende beslissingen in de playoffs van de Champions League, want vanavond gaat het gebeuren. Vertel ik je zo direct meer over. Verder gaan we het hebben over het WK roeien en natuurlijk over de Ronde van Spanje.

Grand Prix Radio. Goedemorgen, 26 augustus vandaag. Even een stukje hockeygeschiedenis. Want als we teruggaan naar deze dag, 26 augustus 2017... Nederland wint de Europese hockeytitel door België in Amstelveen met 3-0 te verslaan. 6 jaar later, op dezelfde datum, dus 26 augustus, dan 2023 dus... de Nederlandse hockeysters winnen in Mönchengladbach in Duitsland voor de 4e keer de Europese hockeytitel door de vrouwen van België in de finale met 3-1 te verslaan. En daarmee pakten de hockeydames voor de 12e keer de Europese titel. En het grappige is, 2017, 2023, 26 augustus... de mannen winnen, de vrouwen winnen en de tegenstander was in beide gevallen België. Hoe toevallig kan het zijn, zeg? Beslissingen gaan er vanavond ook vallen in de Champions League. De play-offs worden gespeeld, de returns. Alle eerste wedstrijden die gespeeld zijn, zijn gelijk. Dus het wordt een hele spannende ontknoping vanavond. 4 wedstrijden. Lyon uit Frankrijk speelt tegen Fenerbahce vanavond om 9 uur. Viking uit Noorwegen speelt tegen Dynamo Zagreb uit Kroatië. AEK Athene moet het opnemen tegen Levski Sofia uit Bulgarije. En tot slot Celje speelt tegen Slovan Bratislava. Ook om 9 uur. En als je die wedstrijden wil zien, ze worden uitgezonden op

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Suheb Driouz vertrekt bij PSV en vervolgt zijn carrière in Spanje. In dat land heeft de 24-jarige aanvaller een contract getekend voor 4 seizoenen bij Celta de Vigo. PSV ontvangt naar verluidt ongeveer 8 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Driouz had in Eindhoven te maken met veel concurrentie op de vleugels en kiest daarom voor een nieuw avontuur. En eerder leek Rangers zijn nieuwe club te worden, maar de Schotten trokken zich op het laatste moment terug, omdat ze twijfels hadden over zijn medische situatie. En dat besluit zorgde voor heel veel verbazing bij zowel Driouz als bij PSV. Celta de Vigo zat op het vinkentouw en sloeg vervolgens toe. Driouz kwam in 2024 over van Excelsior, speelde in 2 seizoenen 61 wedstrijden in Eindhoven. En hij was goed voor 12 goals en 10 assists. Hij werd 2 keer landskampioen, won ook de Johan Cruijffschaal met PSV. Zelf noemt hij zijn Champions League doelpunten tegen Liverpool en Napoli als hoogtepunten van zijn periode in Eindhoven. Dat boek is dicht, hoewel er is een nieuw hoofdstuk. En dat wordt dus La Liga. Driouz ligt tot medio 2030 dus vast bij Celta de Vigo.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

vandaag gaat het weer verder in Amsterdam op de Bosbaan. De roeiers komen weer in actie op de wereldkampioenschap roeien. Het toernooi bevindt zich in een hele belangrijke fase, want vanaf vandaag staan namelijk de eerste halve finales op het programma. Op het eigen vertrouwde water komen in totaal 15 Nederlandse boten aan de start, waaronder ook de mannen dubbel 4. Ja, die Nederlandse ploeg hoopt natuurlijk voor eigen publiek goede zaken te doen en een plek in de finales van komend weekend veilig te stellen, want dan worden die namelijk geroeid. De halve finales vinden verspreid over de hele dag plaats, waarbij de internationale wereldtop dus strijdt om een plekje in de eindstrijd. Ja, en waar ook gestreden wordt vanavond is in Spanje, want Real Madrid speelt 1 wedstrijd in de Primera División. 9 uur Real Madrid tegen Real Sociedad. Wedstrijd kun je bekijken op Ziggo Sports. Dan weet je dat ook even. Richting 11:30 nu, dit is Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Hey, dat is Tom die net parkeert.
9: Hey, oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
11: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
10: Wat dan?
11: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Oh, mag ik mee?
11: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH Terra kleintje sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en fish and fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je

0: niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, tested to work.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan een paar files op de A2 vanuit Luik naar Maastricht. Tussen Oost-Maarland en Maastricht Centrum Noord doe je er 20 minuten langer over. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens bij Zevenaar een kwartier extra. En je bent ook een kwartier langer onderweg op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Danny Elbersen. Vandaag de 5.

top nog even te draaien. Ja, toen waren ze nog met z'n drieën. De twee mannen met baard en eentje zonder. En die ene zonder, dat was de drummer. Die heette overigens wel Dan Beard. En je hebt het vast al meegekregen. Hij is helaas vorige week overleden. ZZ Top, daarom toch nog maar even gedraaid in Coffee & Classics. Vandaag de vijfde etappe van de Ronde van Spanje die op het programma staat. De wielrenners vertrekken vanuit Faixet en komen na 171 kilometer aan in Roquetes. Eerste deel van de route loopt licht omhoog. Zitten ook nog wat beklimmingen in. De laatste tientallen kilometers richting de eindstreep die gaan voornamelijk bergaf of over vlakke wegen. De wind zou in de slotfase ook nog wel wat kunnen zorgen voor problemen voor sommige wielrenners. Mogelijk dus een massasprint omdat het dus het laatste gedeelte vlak is. Start van de etappe is om 5:50. De finish wordt zo rond 5:30 verwacht. En dan hebben we het dus over de vijfde etappe van de Ronde van Spanje. Straks krijg je meer sport voor je kiezen, want Sport in het Kort is onderweg naar George Ezra op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mike de Dekker is er helemaal achter. Hij weet waar zijn vormcrisis vandaan komt. Belgische darter, winnaar van de World Grand Prix in 2024... zakte daarna flink weg en staat inmiddels buiten de top 50 van de jaarranglijst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Dekker begonnen de problemen na een overstap naar een andere materiaalsponsor. Hij kon maar moeilijk pijlen vinden die hetzelfde aanvoelden als zijn oude materiaal en bleef uiteindelijk te lang doorspelen met pijlen die niet bij hem pasten. En daardoor veranderde onbewust zelfs zijn worp. En dat blijkt moeilijker te herstellen dan gedacht. Dat het niveau er nog steeds is, dat merkt de Dekker tijdens trainingen. Met vrienden gooit hij naar eigen zeggen alweer regelmatig gemiddelde boven de 105. Alleen het vertrouwen ontbreekt nog zodra hij op het podium staat. Belgen traint inmiddels al 3 maanden intensief richting het WK en hoopt dat 1 goed toernooi genoeg is om een ommekeer te brengen. Want volgens den Dekker is een talent zeker nog niet verdwenen. Maar nu moet vooral het goede gevoel nog even terugkomen.
2: Dit is...

Grumpy Radio met een heerlijk liedje van The Cure in Coffee en Classics. Goed nieuws, morgenochtend 10 uur nieuwe classics voor je. En zo direct na 12 natuurlijk ook heerlijke muziek, afgewisseld met heel veel sport. Want Alexander Stevens gaat je onder andere meer vertellen over wat er vanavond allemaal staat te gebeuren in de Champions League.

0: Grand Prix Radio is jouw
1: sportradio.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De grootste politiebond, NPB, is blij dat er ingegrepen mag worden bij een snelwegblokkade, maar er moeten er wel meer agenten bij komen. Anders blijft het een afspraak die in de praktijk niet werkt. Optreden is volgens de bond meer dan het beëindigen van een blokkade. Je moet ook mensen oppakken, afvoeren en verhoren. Bij het begin van de corona-uitbraak wist de Tweede Kamer te weinig over het virus om goede beslissingen te nemen. We hadden een informatieachterstand. Dat zei oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Dat er een bezoekverbod kwam in verpleeghuizen vond ze, achteraf gezien, een verkeerd besluit. Minister van Financiën Heijnen heeft de begroting voor volgend jaar rond en nu moet hij de boer op om steun te krijgen. Veel tijd heeft Heijnen niet meer en Pro zei eerder al dat de onderhandelingen vastzitten. De begroting moet maandag voor advies naar de Raad van State. Op Prinsjesdag wordt de begroting gepresenteerd. Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez succes gewenst in zijn nieuwe job. Twee kennen elkaar nog van vroeger, toen Van Gaal trainer was bij Barcelona en Xavi speler. Van Gaal heeft een filmpje gemaakt waarin hij Xavi prijst om zijn tactisch inzicht en zijn goede paas. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm. Morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je tussen Kootwijk en Hoenderlo nu 40 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar ben je een kwartier extra kwijt.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Pas je eigen...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl. Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: 30 augustus start de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Radio. Alexander Stevens.
3: Goedemiddag, 12 uur geweest. Vanaf aankomende zaterdag gaan we hier verder onder een nieuwe naam. GPR Sportradio. Een volwaardige radiozender voor alle sportliefhebbers. Zo meer.

Grand Prix Radio op je woensdagmiddag met zonnige periode. Misschien een buitje in het zuiden en 27 graden maximaal. Vanaf deze zaterdag gaan we hier verder onder een nieuwe naam. Ja, GPR Sport Radio. Deze zender is vanaf dat moment niet meer alleen de plek voor Formule 1... maar we breiden uit naar een volwaardige sportzender. Voor alle sportliefhebbers. 7 dagen per week word je hier de hele dag op de hoogte gehouden... van alle actuele ontwikkelingen, tussenstanden en sportuitslagen. Natuurlijk het vertrouwde team van presentatoren. Onder andere natuurlijk Olaf Mol, Rob van Someren, Rick van Veldhuizen. Maar er komen er ook wat bij, zoals Twan van Peperstraten... Robert Meder, bekend van Langs de Lijn. Tom van het Hek. Wat dacht je van Andy Houtkamp? Ze sluiten zich allemaal aan bij GPR Sport Radio. Vanaf zaterdag dus. Voor de Formule 1-fans is er geen reden tot paniek... want de Formule 1-kwalificaties en races blijven gewoon uitzenden... en live volgen, maar er komt veel meer sport bij. GPR Sport Radio in de hele Randstad op 97.6 FM. In de rest van Nederland via DAB+ en natuurlijk ook online... te beluisteren. Zometeen gaan we al een schot voor de boeg doen. Oftewel, sport in het kort is voor je onderweg. Het is je lunch op woensdag. Wij zijn GPR Sportradio bijna. Vandaag zijn wij nog Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een nieuwe confrontatie met Badahari zeker niet uit. Remy Bonjasky. Maar er hangt wel een stevig prijskaartje aan. Voor minimaal 2 miljoen euro wil het oud-kickboxkampioen de handschoenen wel weer aantrekken. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rivaliteit tussen Bonjasky en Hari gaat terug tot 2008. Een veelbesproken gevecht eindigde destijds in een disqualificatie voor Hari, nadat hij Bonjasky trapte terwijl hij al op de grond lag. Bonjasky kreeg daardoor de overwinning en de titel. En de afloop zorgde voor heel veel emotie en discussie, en de rivaliteit tussen de twee is eigenlijk nooit helemaal verdwenen. Hari kwam sinds oktober 2023 niet meer officieel in actie, maar staat bij Glory nog altijd als actieve vechter geregistreerd. En Bonjasky zegt dat hij op zijn leeftijd niet zomaar meer de ring instapt. De fysieke risico's zijn groot en daar moet dus wel iets tegenover staan. Maar als een organisator daadwerkelijk 2 miljoen euro op tafel legt, dan wil hij serieus over een nieuwe partij nadenken. Voorlopig heeft alleen nog niemand zich met dit bedrag gemeld. De wil is er dus misschien wel, nu alleen het geld nog.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Het is je woensdagmiddag tijdens de lunch met zonnige periode. In het zuiden misschien nog een buitje en 27 graden. In de Saudi Pro League voetbal heeft Al Nassr gisteren een overwinning geboekt op Al Ettifaq. Maar de zegen werd wel overschaduwd door een incident met Cristiano Ronaldo. De Portugees reageerde gefrustreerd. Werd in de rust door zijn coach gewisseld. Dat was tegen het zere been. En was het er niet mee eens. In Engeland voetbal is Raheem Sterling gisteren aangeklaagd voor meerdere vergrijpen, waaronder gevaarlijk rijgedrag. De aanvaller, die vorig seizoen voor Feyenoord trouwens speelde, wordt onder meer verdacht van lachgasbezit en het weigeren van een testmonster na een crash met zijn auto. Een Lamborghini trouwens. Raheem Sterling mag je ook zeggen, moet volgende maand voor de rechter daar verschijnen in Engeland. En bij een veroordeling riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar. De zaak heeft de volle aandacht van de Engelse media op het ogenblik. Het is vandaag een dag met zonnige periode en 27 graden in het zuiden. Morgen kans op een buitje daar in het zuiden en 30 graden. Het wordt morgen door de luchtvochtigheid drukkend warm. Gelukkig vrijdag wordt het weer wat koeler. Het is je woensdaglunch. Smakelijk eten. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproef, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
9: Kippie.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Alle verf super voordelig.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
19: Moelenmilk, the moo you can't resist.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
16: Nu?
15: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
16: Nu halen, dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
21: Mama.
20: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan gaan ook.

0: chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt... bent u ook welkom.
3: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de afsluitdijk de A7 in de richting van Friesland heb je bij Kornwerderzand een kwartier vertraging en de andere kant op voor Den Oever 10 minuten extra. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang is het oponthoud een kwartier.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Alexander Stevens.
7: Met zometeen voetbal, tennis en roeien.

Grand Prix Radio. Vanaf zaterdag hier, GPR Sportradio. Ik praat je er zo over bij. De roeiers Melvin Tweller en Simon van Dorp komen vandaag in actie op het WK roeien in Nederland op de Bosbaan. Ze strijden in de dubbel 2 voor een plek in de finale. De beide roeiers, 29 jaar oud, vormen een koppel sinds kort en gelden eigenlijk als een talentvol duo en perspectiefvol voor de komende jaren. Na een succesvolle periode met een andere partner hoopt Melvin Tweller nu samen met Simon van Dorp de wereldtop te bestormen en een medaille voor Nederland veilig te kunnen stellen tijdens het WK. We houden je ervan op de hoogte natuurlijk. In de play-offs van de Champions League heeft Linz voor een enorme verrassing gezorgd door het Engelse Celtic uit te schakelen. Of beter gezegd, het Schotse. Want de club had de eerste wedstrijd met 3-0 gewonnen en leek op weg naar het hoofdtoernooi. Maar de Oostenrijkers van LASK Linz, waar de trouwens voormalig Ajax-directeur Alex Kroes mede-eigenaar van is, knokte zich gisteravond terug. Op spectaculaire wijze ook nog eens. En door die comeback plaatsten ze zich voor het eerst in de clubhistorie voor de competitiefase van het belangrijkste Europese toernooi. Dat is de Champions League. Feest dus daar in Oostenrijk. Zometeen hier meer over sport. Sport in het kort voor je onderweg. Hier bij Grand Prix Radio. Vanaf zaterdag heten wij GPR Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Bijzonder moment voor de pas 16-jarige Summer Wijkhuizen. De Nederlandse kunstrijdster maakt deze week in Riga haar debuut in de Junior Grand Prix. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor haar club, Deen Figure Skating uit Alkmaar, is het eveneens een primeur. Wijkhuizen is de eerste kunstrijdster die de volledige opleiding bij de vereniging heeft doorlopen en vervolgens dit internationale niveau bereikt. Ze begon op 7-jarige leeftijd met schaatsen en maakte vooral tijdens de corona-periode grote stappen en dat deed ze dankzij individuele trainingen. Inmiddels staat Wijkhuizen 6 dagen per week op het ijs en combineert ze haar sport dankzij een topsportstatus ook met school. In Riga heeft ze zichzelf bewust geen klassering als doel gesteld, want ze wil vooral ervaring opdoen en 2 goede programma's neerzetten. Haar korte kuur is geïnspireerd op het personage Harley Quinn. En een dag later rijdt ze een vrije kuur met een jungle thema. En ja, dan natuurlijk de grote vraag. De droom voor later? De Olympische Spelen? Ja, toch wel. Maar voorlopig houdt Wijkhuizen het eenvoudig. Goed schaatsen, ervaring opdoen en vooral plezier houden in de sport.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf zaterdag heten wij GPR Sportradio. Je hoort zometeen alle details. Het is je woensdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten, zonnige periode. Misschien in het zuiden een licht buitje. En de temperaturen liggen maximaal rond de 27 graden vandaag. In het tennis heeft Suzanne Lament de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open bereikt. Goed nieuws dus voor de 27-jarige Nederlandse. Het was een spannende driesetter. Ze was sterker dan haar tegenstandster, de Australische Emerson Jones. De setstanden waren 7-5, 6-7 en 6-2. Lament moest wel diep gaan om de 9 jaar jongere Jones te verslaan, maar wist de partij in New York uiteindelijk naar zich toe te trekken. In de volgende ronde wacht haar nieuwe uitdaging op weg naar het hoofdtoernooi, de US Open. We hopen voor Suzanne Lament dat ze het bereikt. We houden het voor je in de gaten. Je woensdagmiddag, smakelijk eten tijdens de boterham. Wij zijn Grand Prix Radio, vanaf zaterdag GPR Sportradio. Voor al je sporten. Je hoort er zo meer over.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Na overstromingen in Nepal worden honderden toeristen vermist. En daar zit zeker één Nederlander bij, zeggen de autoriteiten. Door grote modderstromen zijn wegen, bruggen en gebouwen weggevaagd. Het gebied is erg bergachtig en daardoor is het voor reddingshelikopters niet mogelijk om te landen. In de provincie Utrecht is iemand overleden door het West-Nijl-virus. Het wordt verspreid door muggen. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Volgens het RIVM liggen er nog 2 besmette mensen in het ziekenhuis. De kans om het virus op te lopen en er ziek van te worden is klein. Vooral kwetsbare mensen lopen risico. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom 3 flats in Apeldoorn zijn ontruimd. Duidelijk is wel dat de politie vannacht naar een flat ging nadat zwaar vuurwerk vanaf een balkon was gegooid. In de flat werd een mogelijk drugslab gevonden en wapens. Enkele agenten hadden klachten nadat ze iets chemisch hadden ingeademd en zijn nagekeken. En tijdens corona hebben we onderschat hoe belangrijk het was om je huis goed te ventileren. Dat zei oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Opiniepeiler Maurice de Hond had als een van de eerste door dat het virus zich verspreidde door kleine druppeltjes en werd daarom onterecht verketterd, vindt Agema. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot lokaal 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.

0: AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert. 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
10: Vanaf deze zaterdag heten we hier anders. We heten GPR Sportradio. Niet alleen nog maar Formule 1, maar een volwaardige sportradiozender voor alle sportliefhebbers. Zometeen hoor je het hele verhaal.

Het is Grand Prix Radio met zonnige periode vandaag. Misschien in het zuiden een licht buitje, maximaal 27 graden. En vanaf deze zaterdag gaan we hier verder onder een nieuwe naam. GPR Sportradio. Deze zender is vanaf dat moment niet meer alleen de plek voor Formule 1. Maar we breiden uit naar een volwaardige zender voor alle sportliefhebbers. 7 dagen per week word je dan de hele dag door op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in de sport, de tussenstanden, maar natuurlijk ook de sportuitslagen. Het vertrouwde presentatieteam rondom onder andere Olaf Mol, Rob van Someren, Rick van Veldhuizen wordt ook flink uitgebreid. Bekende namen uit de sportjournalistiek, zoals Twan van Peperstraten, Robert Meder en Tom van het Hek, bekend van Langs de Lijn, maar ook Andy Houtkamp. Ze sluiten zich aan bij GPR Sportradio. Voor de Formule 1-fans, geen reden tot paniek. De kwalificatie en de races blijven gewoon exclusief en live hier te volgen met Olaf Mol en Jack Ploy. GPR Sportradio, zo heten we vanaf zaterdag. We zijn in de Randstad sowieso te beluisteren op 97.6 op FM en in de rest van Nederland digitaal via DAB+. Maar natuurlijk ook gewoon online. Zometeen hier Sport in het Kort. Op je woensdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten. Wij zijn binnenkort GPR Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen krijgt binnenkort een wel heel bijzondere inhaalrace voor zijn kiezen. Op Silverstone neemt de viervoudig wereldkampioen het in één keer op tegen 100 kartbestuurders. En Verstappen, die begint helemaal achteraan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement heet heel toepasselijk dan ook Max versus 100. Opdracht is simpel uit te leggen, maar waarschijnlijk iets moeilijker uit te voeren. Verstappen moet binnen een bepaalde tijd alle 100 deelnemers zien in te halen. En aan de race doen bekende sporters, internetmakers en gewone racefans mee. Er wordt gereden op een speciaal ontworpen parcours en volgens testcoureurs wordt het voor Verstappen bepaald geen eenvoudige klus om iedereen even op tijd voorbij te komen. En voor de Nederlander is het tegelijkertijd een terugkeer naar zijn roots, want Verstappen begon al op 4-jarige leeftijd met karten en noemt die periode nog altijd de basis van zijn racecarrière. Extra aardig is dat hij tijdens het evenement via de radio rechtstreeks met zijn 100 tegenstanders kan praten. En de wedstrijd wordt wereldwijd ook nog eens live uitgezonden. 100 tegen 1. Het klinkt misschien niet helemaal eerlijk. Alleen ja, die ene, dat is wel Max Verstappen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf zaterdag heten wij GPR Sportradio. Zonnige periode deze woensdagmiddag. In het zuiden kans op een lichte bui, 27 graden maximaal. Morgen kans op onweer, dan nog iets warmer. En morgen door de hoge luchtvochtigheid voelt het ook nog eens drukkend aan. Gelukkig vanaf vrijdag middag temperatuur rond de 22 graden. Is het weer een beetje normaal. Smakelijk eten tijdens je woensdagmiddag lunch. Wij zijn Grand Prix Radio. Vanaf zaterdag gaan we hier verder onder GPR Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en

0: snel naar jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, pof jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
12: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.

nieuw bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamster.

0: Lidl.nl/business.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Alexander Stevens.
5: Goedemiddag, met tussen nu en 2 uur

Grand Prix Radio. Vanaf zaterdag heten wij GPR Sport Radio. In het tennis is het avontuur voor Serena Williams en Carlos Alcaraz in de US Open het gemengde dubbelspel alweer voorbij. Ze werden gisteravond in de kwartfinales uitgeschakeld. Ze verloren in 2 sets. En daarmee kunnen ze, voor wat betreft het gemengd dubbel, naar huis. Als we het hebben over tennis, het Nederlandse talent Mees Ruttering blijft verrassen op het ATP-toernooi van Winston-Salem. Hij is 19 jaar, deze Nederlander heeft inmiddels de 3e ronde bereikt na een indrukwekkende overwinning op de als 14 geplaatste Macaque. En als we het hebben over tennis, ook Suzanne Lamens heeft de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open bereikt. Ze was te sterk voor haar Australische tegenstandster Emerson Jones. En gisteravond, we hebben het waarschijnlijk ook gezien, jij ook, de NEC-droom is aan duigen. Champions League in Nijmegen is klaar. Ze verloren in Noorwegen de return tegen Bodø/Glimt met 3-0. En eigenlijk was de wedstrijd al na 3 minuten gespeeld toen de doelman een rode kaart kreeg van NEC. In het voetbal heeft Al Nassr een spectaculaire overwinning geboekt op Al Ettifaq met 2-3. De aandacht ging uit naar Cristiano Ronaldo, want hij werd door de trainer naar de kant gehaald en was daar het niet mee eens. Onvrede en zelfs chagrijnig was hij. Vanaf de bank zag hij zijn teamgenoten de wedstrijd volledig omdraaien. Gelukkig maar en de winst veiligstellen. Straks even bijpraten nog.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij NAC Breda is een opvallende situatie ontstaan rond Kamal Sowa. De aanvaller traint gewoon mee met de selectie, maar zegt dat hij momenteel niet in staat is om wedstrijden te spelen. En waarom precies? Het is niet duidelijk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer van NAC, Carl Hoefkens, geeft toe dat de situatie voor frustratie zorgt. Sowa was vorig seizoen nog vaste waarde bij NAC, maar kwam dus dit seizoen nog geen minuut in actie. Hoefkens vindt het lastig dat een speler wel volledig meetraint, maar vervolgens aangeeft niet beschikbaar te zijn voor wedstrijden. De trainer benadrukt nog eens dat het teambelang voorop moet staan en heeft moeite met situaties waarin spelers zich daar volgens hem boven plaatsen. Tegelijkertijd zegt Hoefkens dat hij ook begrip heeft voor Sowa, en dat maakt de situatie juist voor hem zo ingewikkeld. Sowa werd voor ongeveer 9 miljoen euro door NAC gekocht van Club Brugge. Brak in Brugge eigenlijk nooit definitief door. Ja, voorlopig traint hij dus gewoon verder in Breda. Wanneer hij weer zijn wedstrijden gaat spelen, dat blijft vooralsnog de grote vraag.
0: Dit is jouw sportradio.

Country Radio is jouw sportradio. En vanaf zaterdag gaan we door onder een andere naam hier. GPR Sportradio. Niet alleen maar de plek voor Formule 1 vanaf zaterdag, maar een volwaardige sportzender voor alle sportliefhebbers. 7 dagen per week op de hoogte van alle sportontwikkelingen, tussenstanden, uitslagen en dergelijke. Zometeen na 2 uur tijd voor het tweede deel van de middag met heel veel sport. Rob Spijker is je gastheer.

0: meditating. Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Een invalkracht van een jeugdzorginstelling in Alphen aan den Rijn moet van de rechter 4 jaar de cel in. Hij heeft daar vorig jaar een minderjarig meisje verkracht. Zijn collega krijgt 6 maanden voor aanranding. De slachtoffer zaten in de instelling omdat ze slachtoffer zijn of dreigden te worden van mensenhandel of uitbuiting. Rond deze tijd begint er weer een korte werkonderbreking van beveiligers op Schiphol. Er waren er vanochtend al 2 en die zorgden ervoor dat reizigers wat langer moesten wachten, gemiddeld zo'n 20 minuten. Beveiligers willen dat er wat gedaan wordt aan de hoge werkdruk. Om 4 uur en 7 uur wordt het werk ook nog kort stilgelegd. Bewoners van 2 van de 3 flats in Apeldoorn die vanochtend werden ontruimd, kunnen weer terug naar huis. In de andere flat werden in een woning wapens en een beetje vuurwerk gevonden en mogelijk een drugslab. Omdat de dingen kunnen ontploffen is de EOD erbij. Bewoners moeten dus nog even geduld hebben. En het Britse leger heeft de overleden Dolly Parton geëerd bij Buckingham Palace. Een orkest van de bekende bewakers met berenmutsen speelde het nummer 9 to 5. Het Britse koningshuis en leger wilden stilstaan bij de dood van Dolly vanwege haar werk om jonge kinderen aan het lezen te krijgen. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam heb je tussen Hardingsveld, Giessendam en Hendrikido Ambacht 20 minuten vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht door een politieactie. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht is het oponthoud 15 minuten.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Honor the craving.
8: Domino's.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
2: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Joujou.
24: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches are looking like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sissi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Grand Prix Radio.
10: Naar aanleiding van het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord is de directie van Feyenoord in actie gekomen. Zometeen meer daarover. Vanavond is er ook voetbal, Conference League voetbal en bij de vrouwen Champions League voetbal. Zo meer.
9: Radio.

Country Radio, jouw sportradio met Bon Jovi en Always. In het voetbal heeft Feyenoord besloten dat er bij de komende twee uitwedstrijden geen eigen supporters aanwezig zullen zijn. De clubleiding heeft deze maatregel genomen naar aanleiding van het vuurwerkincident van afgelopen zondag in het uitvak bij FC Cambuur. Hierbij raakten 7 supporters van de thuisclub gewond. En de Rotterdammers noemen het incident volslagen onacceptabel en zullen het in de duels tegen NEC en PEC Zwolle dus zonder de steun van hun eigen aanhang moeten doen. De KNVB is nog bezig met een onderzoek en ook daar zal nog iets uit voortvloeien. Vanavond wordt er ook gevoetbald, vooral bij de vrouwen. Er is Champions League voetbal en 2 Nederlandse teams komen vanavond in actie. Zowel PSV als Ajax. Ze spelen beide hun eerste wedstrijd thuis. PSV doet het tegen Keuge, die komen uit Denemarken. En Ajax heeft zwaar gelood. Ajax speelt thuis tegen Real Madrid. Dat is echt een topteam bij het vrouwenvoetbal. Vanavond om 19:30 is de wedstrijd van Ajax en de wedstrijd van PSV begint om 19:00. Wedstrijden zijn te zien bij Ziggo Sport en je hoort er alles over hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull hoort binnenkort of het extra mogelijkheden krijgt om de Formule 1-motor verder te kunnen ontwikkelen. De FIA bekijkt opnieuw welke motorfabrikanten voldoende achterstand hebben om nieuwe ontwikkelingsruimte te krijgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de regels krijgt een fabrikant extra ontwikkelingsmogelijkheden wanneer de verbrandingsmotor meer dan 2% achterloopt op de sterkste krachtbron. En daar ontstond bij Red Bull eerder een hele merkwaardige situatie. Uit de eerste metingen van de FIA kwam de Red Bull Ford motor namelijk juist als sterkste naar voren. En dat was tot verbazing van Red Bull zelf. De teambaas Laurent Mackey zegt dat hij geen data kent waaruit blijkt dat zijn motor daadwerkelijk de beste is. Red Bull vroeg daarom zelfs maar om een nieuwe berekening, maar volgens de FIA waren de metingen correct. En Mercedes en Ferrari kregen eerder wel extra ontwikkelingsmogelijkheden en Red Bull hoopt nu dat die tweede meetperiode een ander beeld gaat opleveren. Voor de Grand Prix van Italië in Monza moet duidelijk zijn welke fabrikanten opnieuw aan hun motor mogen gaan sleutelen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Op Sportradio met Sam Vedder en Olivia Dean. Vanaf aankomende zaterdag dan gaan we verder onder een andere naam. Dan gaat het GPR Sportradio worden. Deze zender is vanaf dan niet meer alleen de plek voor de Formule 1, maar bereiden we het hele pakket van ons uit. En zijn we er voor alle sportliefhebbers. 7 dagen per week word je dan de hele dag op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen, tussenstanden, sportuitslagen, maar we hebben ook heel veel live. En daar hebben we ook alle andere sporten die jou interesseren. Het vertrouwde presentatieteam, wat we nu al hebben met onder andere Olaf Mol, Rob van Zomer en Rick van Veldhuizen, wordt dan flink uitgebreid. Bekende namen uit de sportjournalistiek zullen ons versterken. Onder andere Twan van Peperstraten ga je horen op maandag tot en met vrijdag. Dat gebeurt tussen 4 en 7. Robert Meder komt erbij, Tom van het Hek, ook wel bekend. En Andy Houtkamp, hartstikke leuk. Die hebben we al eerdere keren op zender gehad, zoals dat zo mooi heet. Dat was toen nog tijdens Jong Oranje, wat meedeed aan het EK voetbal. Voor de racefans verandert er trouwens helemaal niks. Hè. Gewoon alle Formule 1 races hebben we nog steeds de kwalificatie, de trainingen en de races. Die kun je helemaal live blijven volgen. GPR Sportradio is in de Randstad te beluisteren op 97.6 FM en in de rest van het land via DAB+. En natuurlijk online. Ik moet nog wel even een beetje oefenen. GPR Sportradio. Vanaf aankomende zaterdag. Je hebt het vast wel ergens gelezen of gehoord. Dan even het weer van vandaag. Vandaag is het nog zonnig, 27 graden. Morgen wordt zelfs 30 graden. Krijgen we trouwens wel de rekening van. Want dan komen er wat buien met hier en daar ook een klap onweer. Daarna gaat het wat meer regenen en gaat de temperatuur omlaag.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis.

0: werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla rol. Lekker, Kippie.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
7: Hé, wat doe jij nou?
6: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, tested to work.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4, Den Haag richting Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Ketelplein, 10 minuten vertraging. A15, Europoort richting Gorinchem, tussen Rotterdam-IJsselmonde en Alblasserdam, 10 minuten. De A15 van Gorinchem naar Rotterdam, tussen Hardingsveld-Riesendam en Papendrecht, 20 minuten extra reistijd.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Rob Spijker.
7: NEC gisteren verloren.

Rampy Radio, de Bouza en Magnetic. Dit is jouw sportradio. En in het voetbal heeft de kwalificatie van NEC voor de Europa League directe gevolgen voor de Eredivisie-kalender. De KNVB heeft namelijk bekendgemaakt dat 4 competitiewedstrijden van de club uit Nijmegen worden verplaatst om de ploeg voldoende rust te geven tussen de Europese en nationale verplichtingen. Deelname aan het Europese toernooi zorgt voor een drukkere agenda, waardoor deze aanpassing in het speelschema noodzakelijk is. De nieuwe data voor de betreffende duels zullen op een later moment definitief vastgesteld worden. NEC heeft gisteren inderdaad verloren. Dat verlies dat hadden ze eigenlijk in de eerste minuut al meteen te pakken. Door die rode kaart natuurlijk. Daarna was het gewoon moeilijk voetballen tegen Bodø/Glimt. Uiteindelijk werd het 3-0. Dat viel nog mee. Dat gebeurde allemaal na die vroege rode kaart. Ze zijn daar enorm teleurgesteld in Nijmegen, want ze hadden al een beetje stille hoop op mooie wedstrijden. Bijvoorbeeld tegen Real Madrid en Barcelona. Vrijdag gaan ze dus in de koker voor Europees voetbal. Ja, en ook daar zitten natuurlijk hele mooie tegenstanders tussen. We houden je op de hoogte. Wat gaat NEC doen en tegen wie gaan ze spelen? Vanaf vrijdag weten we meer.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Suheb Driouz vertrekt bij PSV en vervolgt zijn carrière in Spanje. In dat land heeft de 24-jarige aanvaller een contract getekend voor 4 seizoenen bij Celta de Vigo. PSV ontvangt naar verluid ongeveer 8 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Driouz had in Eindhoven te maken met veel concurrentie op de vleugels en kiest daarom voor een nieuw avontuur. En eerder leek Rangers zijn nieuwe club te worden, maar de Schotten trokken zich op het laatste moment terug, omdat ze twijfels hadden over zijn medische situatie. En dat besluit zorgde voor heel veel verbazing bij zowel Driouz als bij PSV. Celta de Vigo zat op het vinkentouw en sloeg vervolgens toe. Driouz kwam in 2024 over van Excelsior, speelde in 2 seizoenen 61 wedstrijden in Eindhoven. En hij was goed voor 12 goals en 10 assists. Hij werd 2 keer landskampioen, won ook de Johan Cruijffschaal met PSV. Zelf noemt hij zijn Champions League doelpunten tegen Liverpool en Napoli als hoogtepunten van zijn periode in Eindhoven. Dat boek is dicht, hoewel er is een nieuw hoofdstuk. En dat wordt dus La Liga. Driouz ligt tot medio 2030 dus vast bij Celta de Vigo.
0: Dit is jouw sportradio.

0: zaterdag dus GPR Sportradio. Shaka Tak hoorde je en Watching You. In het Duitse voetbal laten ze er altijd voor het seizoen een hele dikke computer, een supercomputer oplossen met de prognoses voor het voetbalseizoen. Door statistiekbureau Opta wordt Borussia Dortmund met Joey Veerman gezien als de voornaamste uitdager van Bayern München. Bayern blijft de absolute titelfavoriet bij de club. Dortmund wordt de grootste kans toegedicht om toch nog iets te presteren dit weekend en om het misschien Bayern München wel moeilijk te maken. De Duitse competitie begint trouwens aankomende vrijdag met de wedstrijd Bayern München tegen VfB Stuttgart.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt nu ook verdacht van een tweede sterfgeval. Volgens het OM gaat dat ook om een bewoner van die zorginstelling. De man van 26 werd zondag opgepakt. Hij zou als verpleger bij het zorgcentrum werken. Bij de grote overstroming in Nepal wordt toch geen Nederlandse toerist vermist. Volgens de reisorganisatie was er verwarring over een namenlijst en gaat het om een Brit. In totaal worden bijna 400 toeristen vermist en er zijn zeker 19 doden. Op beelden is te zien dat de rivier plotseling overstroomde en huizen en auto's meesleurde. Prins Harry en Meghan Markle zijn weer terug in Engeland. Ze landen vanmiddag met een privéjet op het vliegveld van Birmingham. Afgelopen week werd bekend dat ze na 6 jaar weer terugkeren uit Amerika, waar ze heen waren verhuisd voor hun privacy. De royals gaan wonen op een landgoed in de buurt van Bristol. De makers van de game Grand Theft Auto hebben voor het eerst gereageerd op het lek van de game. Hartverscheurend voor het team, zeggen ze. Al dagen verschijnen er beelden van het spel op internet, terwijl het pas in november uitkomt. De verwachting is dat GTA 6 meer gaat opbrengen dan welke game, film of album dan ook. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. De N305 Dronten richting Almere tussen Biddinghuizen en de aansluiting met de N302. 20 minuten op onthoud.

0: voor een swingende start.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Ons CW-fotoboek is er.
17: Spannend!
16: Wat is die mooi geworden?
17: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
16: Het voelt alsof we er weer zijn.
18: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
21: Mama.
20: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
23: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Grand Prix Radio.
25: Rob Spijker.
26: De Nederlandse voetbalcompetitie is inmiddels begonnen en ook in Spanje gaat de Primera División beginnen. Barcelona speelt morgenavond zijn eerste wedstrijd met nieuwe

Country Radio en Samber Homewrecker. Voetballer Rodri staat op het punt zijn debuut te gaan maken voor FC Barcelona. Trainer Hansi Flick heeft vandaag bevestigd dat de Spaanse wereldkampioen speelminuten zal krijgen in de aankomende competitiewedstrijd. En dat zal met Barcelona gebeuren tegen Atletiek de Bilbao. Rodri maakte deze zomer de overstap van Manchester City naar de Catalaanse club, waar hij een belangrijke rol op het middenveld moet gaan vervullen. De komst van de ervaren international wordt in Barcelona gezien als een cruciale versterking voor het team van de Duitse oefenmeester Hansi Flick. Eerste wedstrijd speelt Barcelona thuis tegen Atletiek de Bilbao. Die wedstrijd is morgenavond. En aankomende maandag dan spelen ze de tweede wedstrijd en die is ook thuis tegen Rayo Vallecano. Alle wedstrijden van Barcelona en ook veel uit de Primera Division, daar hoor je natuurlijk alles over hier bij Grounty Radio vanaf aankomend weekend bij GPR Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike de Dekker is er helemaal achter. Hij weet waar zijn vormcrisis vandaan komt. De Belgische darter, winnaar van de World Grand Prix in 2024... zakte daarna flink weg en staat inmiddels buiten de top 50 van de jaarranglijst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Dekker begonnen de problemen na een overstap naar een andere materiaalsponsor. Hij kon maar moeilijk pijlen vinden die hetzelfde aanvoelden als zijn oude materiaal en bleef uiteindelijk te lang doorspelen met pijlen die niet bij hem pasten. En daardoor veranderde onbewust zelfs zijn worp. En dat blijkt moeilijker te herstellen dan gedacht. Dat het niveau er nog steeds is, dat merkt de Dekker tijdens trainingen. Met vrienden gooit hij naar eigen zeggen alweer regelmatig gemiddelde boven de 105. Alleen het vertrouwen ontbreekt nog zodra hij op het podium staat. Belg traint inmiddels al 3 maanden intensief richting het WK en hoopt dat 1 goed toernooi genoeg is om een ommekeer te brengen. Want volgens den Dekker is een talent zeker nog niet verdwenen. Maar nu moet vooral het goede gevoel nog even terugkomen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

die Houtkamp. En die kun je vanaf aankomend weekend al beluisteren. En we hebben dan niet alleen Formule 1, maar we hebben eigenlijk al jouw favoriete sporten. En we hebben ook heel veel voetbal, heel veel live voetbal, heel veel buitenlands voetbal, internationaal en nationaal voetbal. Je hoort het allemaal hier dan bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf zaterdag dus, GPR Sportradio.

0: bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: om door te beuken. HAIX.nl.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277

0: €5 netto bijtelling per maand.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
8: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen, er staat 100 kilometer file. De files die opvallen op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren. 20 minuten oponthoud, er staat de berm in brand. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens een kwartier vertraging. A59, Zierikzee richting Den Bosch, voor knooppunt Hooipolder, 5 minuten. De N305 Dronten richting Almere, tussen Biddinghuizen en de aansluiting met de N302... 20 minuten oponthoud, we staan een voertuig met pech.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Rob Spijker.
7: Ik ga je zo meteen vertellen wie er zijn aangeschoven bij Autosport aan tafel.

Grand Prix Radio met Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Het is vandaag woensdag. En dan is het weer de hoogste tijd voor een nieuwe podcastaflevering van Autosport aan tafel. Vanuit het hoofdkwartier van de KNAF in Houten ontvangt Rinke Wilkemant weer grote namen uit de Nederlandse autosport. De aflevering is online en dus te beluisteren vanaf vanmiddag 16:30. Nieuwe aflevering Autosport aan tafel. Wat ook erg belangrijk is, er is de US Open. En daar zijn ze al gevorderd en bezig met de dubbels. De dubbelspelen worden daar al gedaan. Serena Williams en Carlos Alcaraz die zijn gisteren in de kwartfinales van het gemengde dubbeltoernooi van de US Open uitgeschakeld. Ze verloren van het Zwitserse Bencic en Corbolli uit Italië. En dat deden ze met de setstanden 5-4 en 4-1. Het echte US Open, tussen haakjes echte US Open, waar de singlepartijen zitten, dat wordt vanaf volgende week afgewerkt. We houden je natuurlijk op de hoogte hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio vanaf aankomende zaterdag. GPR Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een nieuwe confrontatie met Badahari zeker niet uit. Remy Bonjasky. Maar er hangt wel een stevig prijskaartje aan. Voor minimaal 2 miljoen euro wil de oud-kickbokskampioen de handschoenen wel weer aantrekken. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rivaliteit tussen Bonjasky en Hari gaat terug tot 2008. Een veelbesproken gevecht eindigde destijds in een disqualificatie voor Hari, nadat hij Bonjasky trapte terwijl hij al op de grond lag. Bonjasky kreeg daardoor de overwinning en de titel. En de afloop zorgde voor heel veel emotie en discussie, en de rivaliteit tussen de twee is eigenlijk nooit helemaal verdwenen. Hari kwam sinds oktober 2023 niet meer officieel in actie, maar staat bij Glory nog altijd als actieve vechter geregistreerd. En Bonjasky zegt dat hij op zijn leeftijd niet zomaar meer de ring instapt. De fysieke risico's zijn groot en daar moet dus wel iets tegenover staan. Maar als een organisator daadwerkelijk 2 miljoen euro op tafel legt, dan wil hij serieus over een nieuwe partij nadenken. Voorlopig heeft alleen nog niemand zich met dit bedrag gemeld. De wil is er dus misschien wel, nu alleen het geld nog.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio, Duke Hoodie en So In Love With You. Dat nummer wat de hele dag in je kop blijft hangen. Waarvoor excuus? Vanavond is er veel leuke voetbal. Er is onder andere Europees voetbal. Maar er is ook bij de dames Champions League voetbal. PSV en Ajax spelen een thuiswedstrijd. En vooral Ajax heeft zwaar geloot. Die moeten vanavond aan de bak tegen Real Madrid. Alles over jouw favoriete sport. Zometeen ook naar vieren bij Rick van Veldhuizen.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Zorgorganisatie Joriszorg zegt ontzettend geschrokken te zijn van twee sterfgevallen in een zorgcentrum in Oorschot. Een medewerker wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van twee bewoners. Het is volgens de woordvoerder vreselijk nieuws voor de nabestaanden en het heeft grote impact op de collega's en andere bewoners. Alle bewoners van de 3 ontruimde flats in Apeldoorn mogen weer terug naar huis. Ook de 3e flat is vrijgegeven. In een kelderbox zat mogelijk een drugslab en ook werden in een woning wapens en explosief materiaal gevonden. De politie doet nog onderzoek en heeft de bewoner aangehouden. De gemeente Rotterdam weet nog niet of er zondag extra maatregelen worden genomen bij het thuisduel van Feyenoord met ADO Den Haag. Morgen wordt eerst de wedstrijd tegen Cambuur besproken, waarbij Feyenoord-fans vuurwerk afstaken en 7 mensen gewond raakten. Mogelijk komen er bij de ingangen van de Kuip extra veiligheidsmaatregelen. En de UEFA staat op het punt om een boycott van de FIFA in te trekken, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De FIFA zou aan de UEFA hebben beloofd dat de plannen om het WK commerciëler te maken er echt niet komen. Die plannen zorgden de afgelopen weken al voor een storm van kritiek. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en in Gelderland. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur op onthoud. A12 daarna richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 20 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. Ook op de A50 van Arnhem naar Os is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef, een half uur extra reistijd.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
18: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
22: Bij

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Alle verf super voordelig.
4: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: Rick van Veldhuizen.
6: Ja, toch even terugkomen op de presentatie gisteren van Xabi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Ik heb zelden zoiets gezien. Maar goed, hij zegt aanvallen, domineren en winnen. Kom er zometeen op terug.

Bondscoach van Oranje, hij heeft zich gepresenteerd, Xabi Hernandez. Hij wil herkenbaar Nederlands voetbal gaan spelen. Geen ploeg die zich terugtrekt en wacht, maar dominant aanvallend voetbal met lef. Een vijfmans defensie? Nee, daar heeft hij heel weinig mee. En dan heeft hij meteen ook mijn hart gewonnen. Nigel de Jong legde de lat gisteren eigenlijk meteen neer. Oranje moet weer attractief, eigenwijs en dominant worden. En Xabi zelf voegde daar nog iets belangrijks aan toe. Alleen winnen is voor hem niet genoeg. De manier

0: de presentatie van Nigel de Jong wel een beetje apart vond. Laat ik het maar even zo eufemistisch zeggen. Maar Xabi heeft me echt wel weten te overtuigen.
1: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bijzonder moment voor de pas 16-jarige Summer Wijkhuizen. De Nederlandse kunstrijdster maakte deze week in Riga haar debuut in de Junior Grand Prix. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor haar club, Deen Figure Skating uit Alkmaar, is het eveneens een primeur. Wijkhuizen is de eerste kunstrijdster die de volledige opleiding bij de vereniging heeft doorlopen en vervolgens dit internationale niveau bereikt. Ze begon op 7-jarige leeftijd met schaatsen en maakte vooral tijdens de coronaperiode grote stappen en dat deed ze dankzij individuele trainingen. Inmiddels staat Wijkhuizen 6 dagen per week op het ijs en combineert ze haar sport dankzij een topsportstatus ook met school. In Riga heeft ze zichzelf bewust geen klassering als doel gesteld, want ze wil vooral ervaring opdoen en 2 goede programma's neerzetten. Haar korte kuur is geïnspireerd op het personage Harley Quinn. En een dag later rijdt ze een vrije kuur met een jungle-thema. En ja, dan natuurlijk de grote vraag. De droom voor later? De Olympische Spelen? Ja, toch wel. Maar voorlopig houdt Wijkhuizen het eenvoudig. Goed schaatsen, ervaring opdoen en vooral plezier houden in de sport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Paradise bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ga binnenkort ook qua naam veranderen. Daar heb je vandaag ongetwijfeld het nodige over gelezen. Straks praat ik ook nog even, tenminste het ziet er zo naar uit, met Edwin Winkels. Hij is correspondent in Spanje over de manier waarop Xabi Hernández door de KNVB gisteren is gepresenteerd. Daar vinden ze toch wel wat van in Spanje. Dus kijken wat wij te weten kunnen komen van Edwin. Eerst even een ander verhaal. Feyenoord die neemt namelijk bij de komende twee uitwedstrijden geen eigen supporters mee. Het gaat om de wedstrijd van 5 september tegen NEC en PEC Zwolle op 13 september. Aanleiding is natuurlijk het vuurwerkincident afgelopen zondag bij Cambuur. Vanuit het Feyenoordvak werd massaal vuurwerk afgestoken en afgeschoten. Daarbij raakten 7 Cambuur-supporters gewond. Feyenoord noemt wat er gebeurde volslagen onacceptabel. En wacht dus niet eens de straf van de KNVB of lokale autoriteiten af. De club legt zichzelf deze maatregel op, een soort van zelfkastijding. En ja, niet geheel onterecht. Supporters die al een kaart hadden, krijgen hun geld terug. Maar ja, er zit natuurlijk meteen ook een pijnpunt. Duizenden supporters die echt helemaal niets hebben gedaan, blijven nu ook gewoon thuis. En dat is ook wel heel lullig.
1: De spraakmaker.
0: Dus vandaar dat ik er toch nog even een spraakmakertje aan heb willen wijten. Feyenoord straft na het vuurwerkincident alle uitsupporters door 2 wedstrijden niemand mee te nemen. Terecht of moet je alleen de daders aanpakken? Wat mij, denk ik, het meest handig voorkomt. Hoe kijk jij er tegenaan? Als luisteraar van Grand Prix Radio, jouw sportradio. Laat mij eens even weten. Doe dat via de app van Grand Prix Radio. Of anders via ricketgrandprixradio.nl. Feyenoord straft na het vuurwerkincident dus alle uitsupporters door 2 uitwedstrijden geen supporters mee te nemen. Terecht? Of moet dan toch alleen gekeken worden naar de daders?

0: Got a Fast Car, Luke Combs bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Feyenoord straft zichzelf na het vuurwerkincident van afgelopen weekend. Gaat niet naar NEC en gaat ook niet naar PEC Zwolle. Is dat terecht of moet je gewoon de daders aanpakken? Jullie mening graag, je weet hoe.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
10: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
12: KWF, tegen kanker voor het leven.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
15: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
16: Dit is Grand Prix Radio.
17: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
18: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal doden door de zware overstroming van een rivier in Nepal is opgelopen tot 95. Er worden honderden toeristen vermist. Voor zover bekend zitten er geen Nederlanders bij. Een verpleger in een zorgcentrum voor demente bejaarden in Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij 2 sterfgevallen. De politie doet nog altijd onderzoek en de verdachte zit sowieso 2 weken langer vast. En het OM eist een celstraf van 3 jaar tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. Hij zou jarenlang kinderporno hebben gehad. De bassist zei tijdens de zaak dat hij zich schaamt en al 1 jaar wordt behandeld.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat bijna 400 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 1,5 uur vertraging. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn 20 minuten. Dat is de nasleep van het ongeluk. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Houten en Lexmond 20 minuten. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Knopend Bankhoef 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Rick van Veldhuizen.
21: Feyenoord doet aan zelfkastijding en legt zichzelf een straf op. Wat vind jij ervan?

0: Ik had het net over Edwin Winkels. En het feit dat ze in Spanje wat vonden van de presentatie gisteren van Xabi. Maar het gaat toch niet lukken. Jammer.
1: De Spraakmaker.
0: Maar ja, sommige dingen zitten nou eenmaal zoals ze zitten. Dus wat het vast zit, dat verzuurt nooit. Feyenoord straft na het vuurwerkincident alle uitsupporters door 2 wedstrijden niemand mee te nemen. Dus niet naar NEC en niet naar PEC Zwolle. Ja, terecht of moet je alleen de daders aanpakken? Dat was even mijn vraag. Ronald uit het Drentse Havelte zegt ja, terecht. Er moet blijkbaar eerst iets gebeuren voordat supporters elkaar gaan corrigeren. 7 gewonden is geen kattenkwaad. Ik heb ook gelezen de reactie van de harde kern uit Rotterdam. Die bagatelliseerde alles eigenlijk. Die hadden zoiets van, ja, een balletje van vuurwerk dat dan via het dak reflecteert naar de mensen van Cambuur. Ja, moet kunnen. Een klein beetje lasten van vuurwerk. Nee, zo werkt het niet, vrienden. Manon uit Oorschot, Brabant, zegt ja, ik vind het juist onrechtvaardig. Mijn man en zoon gaan al jaren naar de uitwedstrijden en we hebben nog nooit problemen veroorzaakt. Ja, waarom moeten wij dan nu gaan boeten? In ieder geval zij, zegt ze. Want mijn man en zoon gaan altijd en ik niet. Jelle uit Koudum, goed dat Feyenoord zelf ingrijpt. Je kunt niet na zoiets gewoon doen alsof er niets gebeurd is. Annemarie uit Epe laat weten, pak de mensen op, camerabeelden op, geef ze een stadionverbod en verhaal die schade op hen. Dat lijkt me eerlijker dan 1000 mensen te straffen. Ja, vind ik ook wel. Sjoerd uit Zuidhoorn,

Kuip als gewoon bij uitwedstrijden. Peter uit Ierseke Zeeland, ik snap Feyenoord wel. Niets doen was na wat er in Leeuwarden was gebeurd eigenlijk geen optie meer. Maar Mirjam uit Lichtenvoorde zegt: het probleem is dat de goedwillende supporter opnieuw de rekening krijgt. De daders lachen misschien thuis op de bank gewoon mee. Ja, het blijft toch buitengewoon triest dat uiteindelijk in Nederland altijd zo is dat we zaken niet kunnen handhaven. En als we niet kunnen handhaven, dan straffen we iedereen. Het andere voorbeeld is gewoon vuurwerk in zijn algemeen. Er zijn heel veel mensen die vuurwerk heel fijn vinden met oud en nieuw. En het echt alleen maar met oud en nieuw afsteken, daar gewoon verantwoord mee omgaan. Vaders die hun kinderen dat leren op een normale manier daarmee omgaan. Maar ja.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen krijgt binnenkort een wel heel bijzondere inhaalrace voor zijn kiezen. Op Silverstone neemt de viervoudig wereldkampioen het in één keer op tegen 100 kartbestuurders. En Verstappen, die begint helemaal achteraan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement heet heel toepasselijk dan ook Max versus 100. Opdracht is simpel uit te leggen, maar waarschijnlijk iets moeilijker uit te voeren. Verstappen moet binnen een bepaalde tijd alle 100 deelnemers zien in te halen. En aan de race doen bekende sporters, internetmakers en gewone racefans mee. Er wordt gereden op een speciaal ontworpen parcours en volgens testcoureurs wordt het voor Verstappen bepaald geen eenvoudige klus om iedereen even op tijd voorbij te komen. En voor de Nederlander is het tegelijkertijd een terugkeer naar zijn roots, want Verstappen begon al op 4-jarige leeftijd met karten en noemt die periode nog altijd de basis van zijn racecarrière. Extra aardig is dat hij tijdens het evenement via de radio rechtstreeks met zijn 100 tegenstanders kan praten. En de wedstrijd wordt wereldwijd ook nog eens live uitgezonden. 100 tegen 1. Het klinkt misschien niet helemaal eerlijk. Alleen ja, die ene, dat is wel Max Verstappen.

0: Calvin Harris en Sam Smith en Promises bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En daar moet ik het net even met jou over hebben, want vanaf aanstaande zaterdag heet Grand Prix Radio, jouw sportradio, heel anders. Dan heten we gewoon simpelweg GPR Sportradio. Ja, precies. GPR Sportradio. Niet langer uitsluitend Formule 1, maar een zender die veel breder de sportwereld induikt. Dat gaan we zijn worden en we heten dus GPR Sportradio. Vanaf aanstaande zaterdag wordt alles anders. Vormgeving, alle toeters en bellen. Houd er rekening mee. Het wordt iets wat toch weer verrassend gaat worden. En verrassend anders. En dat is altijd leuk. Belangrijk laatste sportbericht wat ook nog even binnenkomt, komt uit Manchester. Manchester City zet namelijk de geldkraan opnieuw helemaal open. De Engelse club betaalt rond de 100 miljoen euro voor Ayoub Bouadi van het Noord-Franse Lille. De Marokkaanse middenvelder is pas 18 jaar en tekent daar in Manchester voor 5 jaar. En daarmee behoort hij meteen tot de duurste tieners uit de voetbalgeschiedenis. Echt waanzinnig. Ik weet nog wel, volgens mij was bij Paul Pogba. Die was volgens mij 100 miljoen of meer destijds. Daar spraken we al van meer kan het toch nooit meer gaan worden. Dus dergelijke bedragen zijn absurd. Maar nu gewoon voor tieners van 18 jaar wordt al rond de 100 miljoen euro betaald voor Ayoub Bouadi. Hij gaat naar Manchester City.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.
0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal loopt snel op. Er zijn zeker 95 doden en veel mensen worden nog vermist, onder wie honderden toeristen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het nog onduidelijk of er ook Nederlanders bij zitten. Plotseling overstroomde een rivier in de Himalaya en die vaagde alles weg. Het OM heeft een celstraf van 3 jaar geëist tegen de voormalige bassist van de punkband Heide Roosjes. Hij zou jarenlang kinderporno hebben gehad en gedeeld. Ik schaam me kapot, zei hij tijdens de rechtszaak. Hij heeft er spijt van en hij wordt er al een jaar voor behandeld. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft in de VS een schikking voor miljarden dollars getroffen in een zaak over social media verslaving onder jongeren. 29 Amerikaanse staten hadden de zaak aangespannen. Meta komt verder met speciale maatregelen voor tieners, zoals tijdslimieten en een nachtslot. En opletten voor wie onlangs gorgonzola kaas heeft gekocht bij de Jumbo. In het product Jumbo Gorgonzola Dolce kan de Listeria bacterie zitten. Als je het eet kunnen de gevolgen ernstig zijn, zeker voor zwangere vrouwen. Het gaat om gorgonzola met een houdbaarheidsdatum van 3, 9 en 10 september. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg-Zaltbommel, een half uur vertraging. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afritzaandijk en Afritavondhoorn een uur extra reistijd. Er is een rijstrook dicht. Er ligt olie op de weg na een aanrijding. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot een kwartier. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Knoopend Valburg en Bemmel 4 kilometer file door een ongeluk. De rijbaan is daar ook dicht.
6: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Nu naar Aldi.
2: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
2: Aldi.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
8: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
2: Aldi.
11: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting. Hallo,

0: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
1: Kippie!
2: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
11: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
19: Rick van Veldhuizen.
20: NEC heeft er wel een beetje een rommeltje van gemaakt na hun trieste uitschakeling van gisteren met 3-0 tegen Bodø/Glimt in Noorwegen. Bij de KNVB geeft het

0: Sowing the Seeds of Love. En laat mij vooral de zaaier zijn van deze zaden der liefde. Een mooi botanisch geheel, maar ja, botanisch.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij heeft geen sixpack, maar wel teamspirit. Rick van Veldhuizen.
0: Wij hebben het hier niet over botanische zaken, maar vooral over sportzaken. Laten we eens beginnen met Femke Broeders Bol in dit uur. Zij komt morgen alweer in actie na haar bronzen medaille op het EK en haar Nederlandse record in Lausanne. Loopt ze de 800 meter nu tijdens de Diamond League in Zürich. En daar treft ze opnieuw de Zwitserse Audrey Werro, die haar dit seizoen al meerdere keren de baas was. En het lijkt mij dat het nu de beurt is aan onze eigen Femke Broeders Bol. Ja, NEC. Ik weet niet, heb je gisteren gekeken? Ik heb echt wel een beetje geërgerd hoor aan die wedstrijd. Ja, en de doelman van NEC, die Kretas, die dan toch zo snel van het veld af moet. Uiteindelijk is heel NEC nergens meer aan te pas gekomen. Het was gewoon ja, een jammerlijke vertoning. Maar de uitschakeling van NEC in Noorwegen, maar ook in de Champions League, heeft meteen gevolgen voor de Eredivisie. Omdat NEC nu op donderdag Europa League moet gaan spelen, worden vier competitiewedstrijden nu weer aangepast. En daar gaan we weer. Onder meer, NEC Excelsior krijgt een nieuw datum. Dat wordt dinsdag 8 september. Ook Cambuur NEC. Of dan hebben we nog Heerenveen, Telstar. Maar ook NEC Fortuna, die worden allemaal verschoven. Dus dat wordt dadelijk heel lastig om te bepalen wie er eigenlijk op nummer 1 staat. Als al die teams uitstel krijgen of verschoven worden. En dan is het heel lastig om een balans op te maken naar bijvoorbeeld 5 wedstrijden. Wie gaat er lekker en wie niet? Ja, die ene heeft 3 wedstrijden minder gespeeld dan de ander. Dus dat wordt nog echt een dingetje. Dus het is allemaal niet zo heel erg grappig dat de NEC is uitgeschakeld voor de Champions League. Niet voor de Nijmegenaren, maar ook niet voor alle andere clubs in de Eredivisie. Want dit gaat weer een hoop gedoe veroorzaken.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij NAC Breda is een opvallende situatie ontstaan rond Kamal Sowah. De aanvaller traint gewoon mee met de selectie, maar zegt dat hij momenteel niet in staat is om wedstrijden te spelen. En waarom precies? Het is niet duidelijk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer van NAC, Carl Hoefkens, geeft toe dat de situatie voor frustratie zorgt. Sowah was voor seizoen nog vaste waarde bij NAC, maar kwam dus dit seizoen nog geen minuut in actie. Hoefkens vindt het lastig dat een speler wel volledig meetraint, maar vervolgens aangeeft niet beschikbaar te zijn voor wedstrijden. De trainer benadrukt nog eens dat het teambelang voorop moet staan en heeft moeite met situaties waarin spelers zich daar volgens hem boven plaatsen. Tegelijkertijd zegt Hoefkens dat hij ook begrip heeft voor Sowah en dat maakt de situatie juist voor hem zo ingewikkeld. Sowah werd voor ongeveer 9 miljoen euro door NAC gekocht van Club Brugge. Brak in Brugge eigenlijk nooit definitief door. Ja, voorlopig traint hij dus gewoon verder in Breda. Wanneer hij weer zijn wedstrijden gaat spelen, dat blijft vooralsnog de grote vraag.
0: Sportradio.

Miley Cyrus en The Midnight Sky bij Grand Prix Radio, jouw sportradio, in een van de laatste dagen dat wij ook nog daadwerkelijk zo heten. Ajax-trainer Michel Sanchez die praat inmiddels openlijk over Viktor Chigankov. Alsof hij al binnen is bij Ajax. De 28-jarige Oekraïense international moet voor ongeveer 5 miljoen overkomen van Girona uit Noord-Spanje. Mitchell kent hem natuurlijk daarvan, want hij was daar trainer. En hij kent hem natuurlijk vrij goed. En zegt dat Chigankov doelpunten, diepgang en arbeid zonder bal kan brengen. Dat is mooi. Dat wil ik ook. Maar misschien is dit interessantere nieuws wat Mitchell daarna vertelde. Ajax zoekt behalve Chigankov nog naar meer spelers. Onder andere een tweede buitenspeler, een verdedigende middenvelder en mogelijk ook een rechtsbenige centrale verdediger. Oftewel, de competitie is begonnen, Europees voetbal is begonnen en de selectie is nog steeds behoorlijk in aanbouw. Ja, dat is de werkelijkheid van het heden in 2026. En morgen tegen het Zwitserse FC Sion ontbreken ook nog eens een keertje Daley Blind. Bounida is er ook niet bij. En Carrizo zal ook ontbreken in de selectie. Blind traint nog niet mee. Bounida is niet 100% fit. En Carrizo komt terug van een enkel blessure.

Er zijn altijd zaken waar we met z'n allen even graag over willen praten. En Ajax is zo'n dankbaar onderwerp daarvoor. Ajax is al aan het seizoen begonnen, maar zoekt volgens de trainer nog steeds twee buitenspelers. Een verdedigende middenvelder en een centrale verdediger met een rechtervoet. Mijn stelling is, een topclub als Ajax hoort zijn selectie voor de start van het seizoen gewoon op orde te hebben. Eens of oneens? Laat maar eens even weten. Of misschien iets scherper. Als je eind augustus nog vier posities moet gaan versterken, heeft je technische leiding dan gewoon niet een beetje half werk geleverd? Nou, dat soort stelligheden geef ik graag even aan je mee. Mag je erover nadenken? Mag je reageren via de app van Grand Prix Radio? Of anders via Rick? @grandprixradio.nl

0: WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkuni Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: voor een swingende start.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur.

0: adviseur of sunnycars.nl.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, testen to work.
8: Dit is Grand Prix Radio.
9: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
10: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het is voor Buitenlandse Zaken nog te vroeg om te zeggen of er Nederlandse slachtoffers of vermisten zijn na de zware overstroming in Nepal. Het dodental staat op 95 en honderden toeristen worden nog vermist. Social media bedrijf Meta heeft de schikking voor miljarden getroffen. Ze werden er in Amerika van beschuldigd hun Facebook- en Instagram-apps expres verslavend voor kinderen te maken. Meta gaat daar nu maatregelen tegen nemen. En in Berlijn zijn de bewoners van bijna 6000 huizen geëvacueerd omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Het is een vliegtuigbom van 100 kilo. De hulpdiensten weten nog niet of iedereen vanavond weer naar huis kan.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen knooppunt Zaandam en afrit Avenhoorn. Een uur extra reistijd. Na een ongeluk ligt daar olie op de weg. 1 rijstrook is dicht. A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Andelst en knooppunt Ressen een half uur oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. In Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Bresseplein en Moordrecht, 3 kwartier vertraging. 1 rijstrook is dicht.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
12: Rick van Veldhuizen.
13: Ajax zoekt nog 4 spelers. Is dat niet een beetje laat? Zometeen jouw mening.

0: gewoon iets mis. This heart is bleeding. Dat aankopen leidt. But I love this feeling. Ze zoeken nog 4 spelers. Dat is toch vreemd?
1: De Spraakmaker.
0: Ja, dat vinden jullie kennelijk ook. Tenminste, velen wel, niet allemaal. Want ik stel, als je eind augustus nog 4 posities moet gaan versterken als Ajax, dan heeft je technische leiding toch wel iets niet helemaal goed gedaan. Wat is jullie reactie hierop? Arjan uit Drenthe zegt, ja, volledig mee eens. Je weet toch in mei al waar de zwakke plekken zitten? Natuurlijk kan er iemand onverwacht vertrekken, maar 4 posities, ja, dat is geen incident meer. Mike uit Bezel zegt, oneens, de transfermarkt sluit pas later. De beste spelers komen soms pas beschikbaar als bij de grote clubs alles begint te schuiven. Willem uit Zwartsluis zegt, Ajax wil wel Champions League niveau uitstralen, maar zit ondertussen eind augustus nog zijn selectie in elkaar te knutselen? Dat vind ik vreemd, zegt Willem. Ingrid uit Koudekerken, liever eind augustus 1 goede speler halen dan begin juli 3 paniek aankopen. Gerard uit Ouddorp zegt, nummer 6 zoeken ze daar volgens mij al een eeuwigheid bij Ajax. Op een gegeven moment kun je ook niet meer zeggen dat het door de markt komt. En een nummer 6, ja, wat is een nummer 6? Dat is een speler die het spel eigenlijk verdeelt en de verdediging steunt. Dat zoeken ze bij Ajax, als het gaat om de nummer 6. Sandra uit Bakkeveen zegt, ik zou als trainer gek worden. Je moet een speelwijze inslijpen met spelers waarvan je niet eens weet of ze er over 2 weken nog zijn. Is ook lastig. Martijn uit Gorssel in Gelderland.

als supporters al maanden kunnen zien welke posities zwak bezet zijn, mag je toch ook verwachten van de technische directie dat zij ze ook zien? Of hebben ze andere bril op? Nou goed, dat soort dingen, daar wordt over nagedacht, zullen we maar zeggen. Maar goed, er komen dus naar alle waarschijnlijkheid 4 namen nog bij. En ik ben heel erg benieuwd.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull hoort binnenkort of het extra mogelijkheden krijgt om de Formule 1 motor verder te kunnen ontwikkelen. De FIA bekijkt opnieuw welke motorfabrikanten voldoende achterstand hebben om nieuwe ontwikkelingsruimte te krijgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de regels krijgt een fabrikant extra ontwikkelingsmogelijkheden wanneer de verbrandingsmotor meer dan 2% achterloopt op de sterkste krachtbron. En daar ontstond bij Red Bull eerder een hele merkwaardige situatie. Uit de eerste metingen van de FIA kwam de Red Bull Ford motor namelijk juist als sterkste naar voren. En dat was tot verbazing van Red Bull zelf. De teambaas Laurent Mackie zegt dat hij geen data kent waaruit blijkt dat zijn motor daadwerkelijk de beste is. Red Bull vroeg daarom zelfs maar om een nieuwe berekening, maar volgens de FIA waren de metingen correct. En Mercedes en Ferrari kregen eerder wel extra ontwikkelingsmogelijkheden en Red Bull hoopt nu dat die tweede meetperiode een ander beeld gaat opleveren. Voor de Grand Prix van Italië in Monza moet duidelijk zijn welke fabrikanten opnieuw aan hun motor mogen gaan sleutelen.

0: Asylum en The Runaway Train bij Grand Prix Radio. Ja, Sportradio. Ja, zo heten we nog. Vanaf aanstaande zaterdag wordt het GPR Sportradio. Onthoud het. Je komt het waarschijnlijk overal tegen. Nog even terug naar het laatste Formule 1 weekend op Zandvoort. Met het nieuws van vandaag. Lewis Hamilton heeft namelijk zijn excuses aangeboden voor de manier waarop hij na de Grand Prix van Zandvoort uithaalde naar zijn eigen team Ferrari. Hij was via de boordradio en later ook voor de camera's behoorlijk scherp over de strategie van zijn team. Hamilton zegt nu dat hij eerst heeft gereageerd in het heetst van de strijd en daarmee te ver is gegaan. En tegelijkertijd heeft de FIA iets heel anders moeten veroordelen. Stewards die tijdens het weekend op Zandvoort actief waren, kregen een beslissing rond Franco Colapinto online als bedreigingen binnen. De FIA heeft daar vandaag fel afstand van genomen. Ja, dat mag ik wel. Raar als het anders zou zijn. Dan Kimi Antonelli, die krijgt tijdens de thuisrace in Monza een gridstraf. Mercedes teambaas Toto Wolff die heeft bevestigd dat de Italiaan daar vanuit de achterhoede zal moeten starten en een lekkere inhaalrace moet gaan doen. Ook George Russell heeft later dit seizoen nog een straf te goed. Maar Mercedes heeft nog niet kunnen bepalen tijdens welke Grand Prix deze zal worden geïncasseerd.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied in Nepal op om contact op te nemen met familie- en reisorganisaties. Volgens het ministerie is het nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers en vermisten van de zware overstroming. Het officiële dodental staat op 95 en honderden toeristen worden nog vermist. Justitie eist werkstraffen van 120 uur tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze hadden in april op 2 plekken de A12 bij Utrecht geblokkeerd, terwijl de burgemeester de demonstratie had verboden. Op beelden in de rechtbank was te zien hoe de activisten hun auto's dwars op de snelweg in een afrit stilzetten. In Berlijn moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Ook een dakloze opvang, bejaardentehuis en kinderopvang zijn ontruimd. De vliegtuigbom van 100 kilo ligt in een kanaal. De politie weet nog niet of iedereen vanavond weer naar huis kan. En in Spanje is een crimineel opgepakt die al voor de 4e keer uit de gevangenis was ontsnapt. Hij zat vast in Milaan voor overvallen en drugshandel en daar ontsnapte hij op klassieke wijze. Hij had de tralies doorgezaagd en lakens aan elkaar geknoopt. In 2013 ontsnapte hij ook al eens uit de gevangenis in België. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke avondspits. De meeste files worden nu wel langzaam korter. Er staan nog 300 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk 20 minuten oponthoud. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen afrit Zaandijk en afrit Avenhoorn, een uur extra reistijd. Er is één rijstrook dicht. Na een aanrijding ligt daar olie op de weg. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht een uur vertraging. Eén rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam, een half uur vertraging.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
9: Hé, wat doe jij nou?
8: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend!
15: Wat is hij mooi geworden?
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
21: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
20: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
21: Rand? Nee.
20: Fair enough.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
26: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
27: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
28: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
29: Jongens, eten!
30: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
31: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
32: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
33: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
34: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
35: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
36: Rick van Veldhuizen.
0: PSV en Feyenoord weten morgenavond na 6 uur... welke 8 tegenstanders ze kunnen krijgen in de Champions League. En voor Feyenoord wordt pot 3 Nou, alles behalve een pretje.

wordt het dan de hoogste tijd voor het echte werk in de Champions League. Morgenavond na 6 uur, dan weten PSV en Feyenoord waar ze Europees aan toe zijn. De Champions League bestaat opnieuw uit 1 competitie met 36 clubs. Iedere ploeg krijgt 8 verschillende tegenstanders. 2 uit iedere pot, 4 keer thuis en 4 keer uit. Dus PSV zit in pot 2, Feyenoord in pot 3... en Nederlandse clubs kunnen niet tegen elkaar worden geloot. Dat is fijn. Vooral voor Feyenoord gaat dit interessant worden. Want pot 1 bevat onder andere Paris Saint-Germain, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal en Barcelona. Maar het aardige van het systeem is, ook PSV krijgt 2 tegenstanders uit pot 1. Dus morgenavond zou hypothetisch bijvoorbeeld de uitslag kunnen zijn: PSV tegen Real Madrid, Feyenoord tegen Liverpool of Manchester City tegen PSV. En tegelijkertijd kun je vanuit pot 4 ook een aanzienlijke vriendelijke tegenstander. Aanzienlijk vriendelijk. Klinkt nog een beetje alsof het een beetje contradictie is. Maar je kunt dus een vriendelijke tegenstander krijgen. Kortom, morgen om 6 uur dan gaat de computer van de UEFA weer bepalen hoe ingewikkeld de Europese herfst voor PSV en Feyenoord eruit gaat zien. Nou, ik heb je wat hypotheses meegegeven. Of het gaat worden, dat weet ik niet. Maar morgenavond wel even kijken. Na 6 uur

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Suher Drius vertrekt bij PSV en vervolgt zijn carrière in Spanje. In dat land heeft de 24-jarige aanvaller een contract getekend voor 4 seizoenen bij Celta de Vigo. PSV ontvangt naar verluid ongeveer 8 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Drius had in Eindhoven te maken met veel concurrentie op de vleugels en kiest daarom voor een nieuw avontuur. En eerder leek Rangers zijn nieuwe club te worden, maar de Schotten trokken zich op het laatste moment terug, omdat ze twijfels hadden over zijn medische situatie. En dat besluit zorgde voor heel veel verbazing bij zowel Drius als bij PSV. Celta de Vigo zat op het vinkentouw en sloeg vervolgens toe. Drius kwam in 2024 over van Excelsior, speelde in 2 seizoenen 61 wedstrijden in Eindhoven. En hij was goed voor 12 goals en 10 assists. Hij werd 2 keer landskampioen, won ook de Johan Cruijffschaal met PSV. Zelf noemt hij zijn Champions League doelpunten tegen Liverpool en Napoli als hoogtepunten van zijn periode in Eindhoven. Dat boek is dicht, hoewel er is een nieuw hoofdstuk. En dat wordt dus La Liga. Drius ligt tot medio 2030 dus vast bij Celta de Vigo.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Leroy. En dat is de titel. De UEFA staat volgens Reuters op het punt de dreiging om FIFA-toernooien te boycotten in te trekken. FIFA heeft namelijk het omstreden plan geschrapt, waarbij commerciële belangen in onder meer de WK's in een nieuw bedrijf zouden worden ondergebracht en externe investeerders daarin een belang zouden kunnen krijgen. Maar daarmee is het probleem Gianni Infantino bepaald niet opgelost. De Italiaanse voetbalbond heeft vandaag officieel laten weten zijn herverkiezing zeker niet langer te willen steunen. En Claudius Schäfer, voorzitter van de European Leagues, gaat nog een stapje verder. Volgens hem heeft Infantino geen toekomst meer bij de FIFA. Hij verwijt hem een gebrek aan transparantie en het steeds meer alleen nemen van grote besluiten. Nederland had ook een duidelijke positie. De KNVB liet het begin deze maand weten. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in het leiderschap van Infantino. Volgens de KNVB is er sprake van een fundamentele vertrouwensbreuk. Intrekken van het omstreden FIFA-plan verandert daar helemaal niets aan. Het wordt een interessante vraag nu. Als je zegt dat je geen vertrouwen meer hebt in een voorzitter, moet je dan ook alles op alles zetten om deze ook weg te krijgen?
1: De spraakmaker.
0: Ja, en voor je hem aankomen ligt hij even bij jullie, de bal. Om hem wat dat betreft in het doel te koppen of niet. We hebben dus geen vertrouwen meer in het leiderschap van Gianni Infantino. De vraag van mij aan jullie is: moet de KNVB nu consequent zijn en actief zichzelf gaan bemoeien en inzetten op het vertrek van Gianni Infantino? Of zeg je: het omstreden plan is van tafel, dus stop met die mastijd en ga gewoon weer voetballen, kappen met die onzin. Laat eens even weten via de F1 Grand Prix Radio of via Rick@grandprixradio.nl.

Lopen als een Egyptenaar. Iedereen deed het in 1987. Walk like an Egyptian, nu hoort het Bengals. Moet de KNVB nu volledig actief proberen om de FIFA-baas Gianni Infantino te gaan kielhalen? Tenminste, in overdrachtelijke zin of niet? Dat is de vraag die ligt voor en jullie mogen beantwoorden.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
2: Hey.
3: Hey liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
4: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
4: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker,
11: Kippie.
12: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Lidl.nl/business.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: Dit is Grand Prix Radio.
5: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News Headlines.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Nepal worden na de zware overstroming veel meer toeristen vermist dan eerder gemeld. Het zijn er bijna 600, meldt de NOS op basis van de Nepalese politie. Over Nederlanders is niets bekend. Het officiële dodental staat op 95. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was vooral bekend van de Rocky Horror Picture Show in de jaren 70. Ook was hij de

0: enge clown Pennywise in It en speelde hij in veel musicals. Tim Curry was 80 jaar. En de opgepakte verdachte voor de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo is een man uit het nabijgelegen Tegelen, meldt de politie. De dode vrouw werd zaterdag gevonden langs de Maas. Het is niet duidelijk of de twee elkaar kenden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Er staan nog 100 kilometer bij elkaar. De A7 van Zaanstad naar Hoorn is weer vrij na een ongeluk. Voor afrit A van Hoorn nog 5 minuten vertraging. Bij Rotterdam op de A20 hoek van Holland richting Gouda van Moordrecht nog 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. En op de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen Hapert en Knoppen de Hocht een kwartier vertraging.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Rick van Veldhuizen.
4: Aan tafel, eet smakelijk, laatste sportnieuws, lekkerste muziek. Je hoort het allemaal hier.

iemand hebt, dan kun je hem een half jaar later toch niet gewoon weer laten zitten. Dan betekenen zulke woorden helemaal niets voor je als je niets doet. Dan moet je daar kracht bij zetten. Ben uit Beeshol laat weten, het plan is ingetrokken. Dat was toch het doel? Op een gegeven moment moet je ook weer verder kunnen. Saskia uit Eersel, ik vind dat de KNVB juist nu moet doorpakken. FIFA is geen privébedrijf van één voorzitter die Infantino heet.

tegen zijn herverkiezing stemmen. Dus weg met Infantino. Carmen uit Baarle-Nassau. Europa denkt soms dat het de hele voetbalwereld is.

Ja, het is af en toe net het schoolplein, hè? Waar je zelf denkt van zo, ik dacht dat we dat ontgroeid waren. Maar goed, Infantino is natuurlijk ook wel een hele gladde, kan ik je vertellen. Dus ik kan me alle reacties wel een klein beetje voorstellen. Maar het ziet er slecht uit voor Gianni Infantino. Ik ben benieuwd of hij de kerst gaat halen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mike de Dekker is er helemaal achter. Hij weet waar zijn vormcrisis vandaan komt. De Belgische darter, winnaar van de World Grand Prix in 2024... zakte daarna flink weg en staat inmiddels buiten de top 50 van de jaarranglijst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Dekker begonnen de problemen na een overstap naar een andere materiaalsponsor. Hij kon maar moeilijk pijlen vinden die hetzelfde aanvoelden als zijn oude materiaal en bleef uiteindelijk te lang doorspelen met pijlen die niet bij hem pasten. En daardoor veranderde onbewust zelfs zijn worp. En dat blijkt moeilijker te herstellen dan gedacht. Dat het niveau er nog steeds is, dat merkt de Dekker tijdens trainingen. Met vrienden gooit hij naar eigen zeggen alweer regelmatig gemiddelde boven de 105. Alleen het vertrouwen ontbreekt nog zodra hij op het podium staat. Belgen traint inmiddels al 3 maanden intensief richting het WK en hoopt dat 1 goed toernooi genoeg is om een ommekeer te brengen. Want volgens den Dekker is een talent zeker nog niet verdwenen. Maar nu moet vooral het goede gevoel nog even terugkomen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Ja, het is aanstekelijk, die whistle. Dat is duidelijk. Doe mezelf ook mee. Flow Rida hoorde je bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog een paar dagen kunnen we dat zeggen. Daarna wordt het GPR Sportradio. En niet alleen de naam gaat veranderen, ook de hele look and feel van Grand Prix Radio, jouw sportradio, gaat veranderen naar GPR Sportradio. Ik geef het laatste F1-nieuws. Tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Italië rijdt Luke Browning in de Williams van Alex Albon. Het wordt voor de Britse jonge coureurs een tweede vrije training van dit seizoen. Albon die kijkt vrijdag tijdens de vrije training 1 toe, waarna hij vanaf de tweede training weer zal instappen. En dan dit verhaal over een circuit, een Formule 1 circuit in Saoedi-Arabië. En Saoedi-Arabië wordt namelijk gebouwd aan een nieuw toekomstig Formule 1 circuit. Nieuwe luchtbeelden laten zien hoe de meest bizarre bocht heel langzaam aan het vorm krijgen is. De bocht gaat heten The Blade. En in die bocht komt het ongeveer op het nu volgende uit. Die bocht gaat omhoog naar zo'n 70 meter. Dat wordt ongeveer het hoogste punt. Dat is grofweg 20 verdiepingen boven de grond. En het circuit is bedoeld als toekomstige locatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. En als iemand ooit vond dat Eau Rouge in de Ardennen behoorlijk omhoog liep, dan denk ik dat Saoedi-Arabië zou hebben kunnen gezegd, wat de Engelsman eigenlijk ook zou willen zeggen tegen iemand anders met een spannend verhaal: hold my beer. Zij zullen dan wel zeggen: hold my cup of tea. Want ik heb hier wat. The Blade. 70 meter omhoog.
1: Hey, en hallo. Is Ben Liebrand hier.
0: Je spectaculair.
1: Kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In de Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstromingen in Nepal worden bijna 600 toeristen vermist, meldt de BBC. Of er ook Nederlanders bij zijn, is niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied op om contact op te nemen met familie of reisorganisaties. Het officiële dodental staat op 95. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij speelde vooral in musicals, maar bij het grote publiek was hij vooral bekend van de Rocky Horror Picture Show uit de jaren 70. Ook speelde hij de enge clown Pennywise in horrorfilm It. Curry had al langer gezondheidsproblemen als gevolg van een beroerte. Hij was 80 jaar. De verdachte die was opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo komt daar uit de buurt. Het is volgens de politie een man van 22 uit Tegelen. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden langs de Maas in Venlo en de politie gaat uit van een misdrijf. Het is nog onduidelijk of de twee elkaar kenden. En Martien Meiland heeft een herseninfarct gehad, vertelt hij bij RTL Boulevard. Dat gebeurde al in april, een paar dagen na een auto-ongeluk met zijn dochter Montana. Inmiddels gaat het weer goed met hem. Ik ben door het oog van de naald gekropen, zegt Martien. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten. A325 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Elst en Lent 20 minuten vertraging.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
18: Ping, ping, ping, ping, ping.
17: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
20: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
21: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
20: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
22: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
23: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
24: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een nieuwe confrontatie met Badahari zeker niet uit. Remy Bonjasky. Maar er hangt wel een stevig prijskaartje aan. Voor minimaal 2 miljoen euro wil de oud-kickboxkampioen de handschoenen wel weer aantrekken. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rivaliteit tussen Bonjasky en Hari gaat terug tot 2008. Een veelbesproken gevecht eindigde destijds in een disqualificatie voor Hari, nadat hij Bonjasky trapte terwijl hij al op de grond lag. Bonjasky kreeg daardoor de overwinning en de titel. En de afloop zorgde voor heel veel emotie en discussie, en de rivaliteit tussen de twee is eigenlijk nooit helemaal verdwenen. Hari kwam sinds oktober 2023 niet meer officieel in actie, maar staat bij Glory nog altijd als actieve vechter geregistreerd. En Bonjasky zegt dat hij op zijn leeftijd niet zomaar meer de ring instapt. De fysieke risico's zijn groot en daar moet dus wel iets tegenover staan. Maar als een organisator daadwerkelijk 2 miljoen euro op tafel legt, dan wil hij serieus over een nieuwe partij nadenken. Voorlopig heeft alleen nog niemand zich met dit bedrag gemeld. De wil is er dus misschien wel, nu alleen het geld nog.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
18: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
19: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
20: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
19: Oh, Otrium?
20: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
23: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
24: Fix die ruit voor je vakantie.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bijzonder moment voor de pas 16-jarige Summer Wijkhuizen. De Nederlandse kunstrijdster maakte deze week in Riga haar debuut in de Junior Grand Prix. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor haar club, Deen Figure Skating uit Alkmaar, is het eveneens een primeur. Wijkhuizen is de eerste kunstrijdster die de volledige opleiding bij de vereniging heeft doorlopen en vervolgens dit internationale niveau bereikt. Ze begon op 7-jarige leeftijd met schaatsen en maakte vooral tijdens de corona periode grote stappen en dat deed ze dankzij individuele trainingen. Inmiddels staat Wijkhuizen 6 dagen per week op het ijs en combineert ze haar sport dankzij een topsportstatus ook met school. In Riga heeft ze zichzelf bewust geen klassering als doel gesteld, want ze wil vooral ervaring opdoen en 2 goede programma's neerzetten. Haar korte kuur is geïnspireerd op het personage Harley Quinn. En een dag later rijdt ze een vrije kuur met een jungle thema. En ja, dan natuurlijk de grote vraag. De droom voor later? De Olympische Spelen? Ja, toch wel. Maar voorlopig houdt Wijkhuizen het eenvoudig. Goed schaatsen, ervaring opdoen en vooral plezier houden in de sport.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Yeah.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 8 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal wordt gevreesd voor veel meer doden. Het officiële dodental staat op 95. Er zijn veel vermisten, onder wie bijna 600 toeristen. Volgens het Rode Kruis is het gevaar nog niet geweken en de organisatie is met hulpgoederen onderweg. Mogelijk is de overstroming veroorzaakt door een ijs- of steenlawine. Het lijkt erop dat de boycott door de UEFA van alle competities van de FIFA van tafel is. Alle landen die zich namelijk hebben geplaatst voor het WK voetbal voor vrouwen onder de 20 doen volgende maand aan het toernooi mee. De FIFA wilde het WK commerciëler maken, maar beloofde dat plan na veel kritiek in te trekken. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De besmettingen werden vorige maand al vastgesteld. Vermoedelijk zijn er malaria-muggen in een vliegtuig naar Duitsland meegekomen. De muggen zijn waarschijnlijk al dood. Het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt is daarom erg klein. En een enorm tomatengevecht in het Spaanse stadje Buñol. Daar werd het jaarlijkse festival La Tomatina gehouden. Meer dan 20.000 mensen bekogelden elkaar daar met tomaten. Hoewel er alleen met overrijpe tomaten wordt gegooid, vinden critici het voedselverspilling. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
9: Schat? Zeg, ik ga even boerzoeksvrouw in bad kijken.
10: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
9: Mafkees.
11: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
11: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry Bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
22: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
24: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
25: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
26: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
25: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
27: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
28: Nu houden, dus niet straks.
29: Fans van voordeel.
27: Aldi.
30: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
27: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
28: Nu!
27: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
28: Nu hou hè, dus niet straks.
29: Fans van voordeel.
27: Aldi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen krijgt binnenkort een wel heel bijzondere inhaalrace voor zijn kiezen. Op Silverstone neemt de viervoudig wereldkampioen het in één keer op tegen 100 kartbestuurders. En Verstappen, die begint helemaal achteraan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement heet heel toepasselijk dan ook Max versus 100. Opdracht is simpel uit te leggen, maar waarschijnlijk iets moeilijker uit te voeren. Verstappen moet binnen een bepaalde tijd alle 100 deelnemers zien in te halen. En aan de race doen bekende sporters, internetmakers en gewone racefans mee. Er wordt gereden op een speciaal ontworpen parcours en volgens testcoureurs wordt het voor Verstappen bepaald geen eenvoudige klus om iedereen even op tijd voorbij te komen. En voor de Nederlander is het tegelijkertijd een terugkeer naar zijn roots, want Verstappen begon al op 4-jarige leeftijd met karten en noemt die periode nog altijd de basis van zijn racecarrière. Extra aardig is dat hij tijdens het evenement via de radio rechtstreeks met zijn 100 tegenstanders kan praten. En de wedstrijd wordt wereldwijd ook nog eens live uitgezonden. 100 tegen 1. Het klinkt misschien niet helemaal eerlijk. Alleen ja, die ene, dat is wel Max Verstappen.
0: Sportradio.
1: Sportradio. New truck. Big

0: voor een swingende start.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
8: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
10: Kippie.
11: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Met

0: en 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
1: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Antwerpen-Rotterdam. Bij knooppunt Zoomland is de verdraging 5 minuten. Door een ongeluk is de weg dicht. En verder op de N325 Duitse grens Nijmegen. Bij Nijmegen ook nog een kleine 10 minuten verdraging door wegwerkzaamheden. Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij NAC Breda is een opvallende situatie ontstaan rond Kamal Sowa. De aanvaller traint gewoon mee met de selectie, maar zegt dat hij momenteel niet in staat is om wedstrijden te spelen. En waarom precies? Het is niet duidelijk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer van NAC, Carl Hoefkens, geeft toe dat de situatie voor frustratie zorgt. Sowa was vorig seizoen nog vaste waarde bij NAC, maar kwam dus dit seizoen nog geen minuut in actie. Hoefkens vindt het lastig dat een speler wel volledig meetraint, maar vervolgens aangeeft niet beschikbaar te zijn voor wedstrijden. Trainer benadrukt nog eens dat het teambelang voorop moet staan en heeft moeite met situaties waarin spelers zich daar volgens hem boven plaatsen. Tegelijkertijd zegt Hoefkens dat hij ook begrip heeft voor Sowa en dat maakt de situatie juist voor hem zo ingewikkeld. Sowa werd voor ongeveer 9 miljoen euro door NAC gekocht van Club Brugge. Brak in Brugge eigenlijk nooit definitief door. Ja, voorlopig traint hij dus gewoon verder in Breda. Wanneer hij weer zijn wedstrijden gaat spelen, dat blijft vooralsnog de grote vraag.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal is opgelopen tot 157, meldt de BBC. Nog altijd worden honderden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook in het aangrenzende Tibet zijn waarschijnlijk veel slachtoffers gevallen. Op beelden is te zien dat water van een kolkende rivier met veel geweld alles wegvaagt. Een groep leden van Ongehoord Nederland is klaar met het omroepbestuur. In een brief die door 60 mensen is ondertekend, staat dat er geen ledenvergaderingen worden georganiseerd, er financieel wanbeleid is en het bestuur de toekomst van de omroep in gevaar brengt. Ze willen daarom dat het hele bestuur opstapt. Premier Jette praat vanavond met minister Heijnen van Financiën over de begroting. Die moet vrijdag klaar zijn. Het is niet bekend wie er nog meer bij het gesprek zijn. Volgens de NOS zijn ze het binnen de coalitie niet eens over de samenwerking met PRO. De partijen D66 en CDA zouden voor zijn, maar de VVD niet. En het duurt nog even voordat het allerlaatste nummer van Dolly Parton uitkomt, namelijk over 20 jaar. Het nummer heet My Place in History en ligt in een afgesloten kist in haar pretpark Dollywood. De kist met het nummer en een paar andere persoonlijke spullen gaat pas open in 2046, als ze 100 zou zijn geworden. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwegein en Harmelen staat een file van 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Er is maar één rijstrook open.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
9: Met Sophie.
8: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
13: Hallo,

0: drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks Bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie Olifant.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Suheb Driouz vertrekt bij PSV en vervolgt zijn carrière in Spanje. In dat land heeft de 24-jarige aanvaller een contract getekend voor 4 seizoenen bij Celta de Vigo. PSV ontvangt naar verluidt ongeveer 8 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Driouz had in Eindhoven te maken met veel concurrentie op de vleugels en kiest daarom voor een nieuw avontuur. En eerder leek Rangers zijn nieuwe club te worden, maar de Schotten trokken zich op het laatste moment terug, omdat ze twijfels hadden over zijn medische situatie. En dat besluit zorgde voor heel veel verbazing bij zowel Driouz als bij PSV. Celta de Vigo zat op het vinkentouw en sloeg vervolgens toe. Driouz kwam in 2024 over van Excelsior, speelde in 2 seizoenen 61 wedstrijden in Eindhoven. En hij was goed voor 12 goals en 10 assists. Hij werd 2 keer landskampioen, won ook de Johan Cruijffschaal met PSV. Zelf noemt hij zijn Champions League doelpunten tegen Liverpool en Napoli als hoogtepunten van zijn periode in Eindhoven. Dat boek is dicht, hoewel er is een nieuw hoofdstuk. En dat wordt dus La Liga. Driouz ligt tot medio 2030 dus vast bij Celta de Vigo.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: I

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
8: Streekt. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
21: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
22: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
23: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
24: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
25: Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Kanaleneiland en Harmelen staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ground.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mike de Dekker is er helemaal achter. Hij weet waar zijn vormcrisis vandaan komt. Belgische darter, winnaar van de World Grand Prix in 2024... zakte daarna flink weg en staat inmiddels buiten de top 50 van de jaarranglijst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Dekker begonnen de problemen na een overstap naar een andere materiaalsponsor. Hij kon maar moeilijk pijlen vinden die hetzelfde aanvoelden als zijn oude materiaal en bleef uiteindelijk te lang doorspelen met pijlen die niet bij hem pasten. En daardoor veranderde onbewust zelfs zijn worp. En dat blijkt moeilijker te herstellen dan gedacht. Dat het niveau er nog steeds is, dat merkt de Dekker tijdens trainingen. Met vrienden gooit hij naar eigen zeggen alweer regelmatig gemiddelde boven de 105. Alleen het vertrouwen ontbreekt nog zodra hij op het podium staat. Belgen traint inmiddels al 3 maanden intensief richting het WK en hoopt dat 1 goed toernooi genoeg is om een ommekeer te brengen. Want volgens den Dekker is een talent zeker nog niet verdwenen. Maar nu moet vooral het goede gevoel nog even terugkomen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in gedachten bij de getroffenen van de zware overstromingen in Nepal. Het dodental staat op 157, maar loopt naar verwachting op. Nog altijd worden honderden mensen vermist, ook veel toeristen. In gedachten zijn we bij alle betrokkenen, schrijft het koningspaar op social media. In de Gelderse plaats Neede is een man doodgestoken. Iemand hoorde geschreeuw in een woning en zag een bebloed persoon naar buiten komen. Al snel arresteerde de politie een verdachte. Wat er aan het dodelijke steekincident vooraf is gegaan, is nog onduidelijk. Een wethouder uit Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een kalasjnikov en een pro-Russische vlag in zijn hand, meldt de Volkskrant. Het is Tom de Nooier, oud-presentator van Ongehoord Nederland. Hij staat naast iemand van Forum voor Democratie, die is veroordeeld voor mishandeling. De foto is intussen van Instagram verwijderd. En een kat in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een wereldrecord gebroken. Hij werd geboren met maar liefst 29 tenen. Een normale kat heeft er 18. Katten worden wel vaker met meer tenen geboren door een erfelijke afwijking. Zo had de biologische vader van de kat 24 tenen. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
9: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
14: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
17: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
18: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
17: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
19: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
20: Kippie.
21: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
22: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
24: Anders ga je mis. Pakken.
25: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
26: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
25: Wat dan?
26: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
25: Oh, mag ik mee?
26: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een nieuwe confrontatie met Badahari zeker niet uit. Remy Bonjasky. Maar er hangt wel een stevig prijskaartje aan. Voor minimaal 2 miljoen euro wil de oud-kickboxkampioen de handschoenen wel weer aantrekken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rivaliteit tussen Bonjasky en Hari gaat terug tot 2008. Een veelbesproken gevecht eindigde destijds in een disqualificatie voor Hari, nadat hij Bonjasky trapte terwijl hij al op de grond lag. Bonjasky kreeg daardoor de overwinning en de titel. En de afloop zorgde voor heel veel emotie en discussie, en de rivaliteit tussen de twee is eigenlijk nooit helemaal verdwenen. Hari kwam sinds oktober 2023 niet meer officieel in actie, maar staat bij Glory nog altijd als actieve vechter geregistreerd. En Bonjasky zegt dat hij op zijn leeftijd niet zomaar meer de ring instapt. De fysieke risico's zijn groot en daar moet dus wel iets tegenover staan. Maar als een organisator daadwerkelijk 2 miljoen euro op tafel legt, dan wil hij serieus over een nieuwe partij nadenken. Voorlopig heeft alleen nog niemand zich met dit bedrag gemeld. De wil is er dus misschien wel, nu alleen het geld nog.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de

0: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
18: Hit it!
17: Voor die 2...

0: staatsloterij. Speelbewust 18+.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bijzonder moment voor de pas 16-jarige Summer Wijkhuizen. De Nederlandse kunstrijdster maakte deze week in Riga haar debuut in de Junior Grand Prix. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor haar club, Deen Figure Skating uit Alkmaar, is het eveneens een primeur. Wijkhuizen is de eerste kunstrijdster die de volledige opleiding bij de vereniging heeft doorlopen en vervolgens dit internationale niveau bereikt. Ze begon op 7-jarige leeftijd met schaatsen en maakte vooral tijdens de coronaperiode grote stappen, en dat deed ze dankzij individuele trainingen. Inmiddels staat Wijkhuizen 6 dagen per week op het ijs en combineert ze haar sport dankzij een topsportstatus ook met school. In Riga heeft ze zichzelf bewust geen klassering als doel gesteld, want ze wil vooral ervaring opdoen en 2 goede programma's neerzetten. Haar korte kuur is geïnspireerd op het personage Harley Quinn. En een dag later rijdt ze een vrije kuur met een jungle thema. En ja, dan natuurlijk de grote vraag. De droom voor later? De Olympische Spelen? Ja, toch wel. Maar voorlopig houdt Wijkhuizen het eenvoudig. Goed schaatsen, ervaring opdoen en vooral plezier houden in de sport.
0: Dit is jouw sportradio. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Suriname wordt druk gezocht naar de man die betrokken zou zijn bij de verdwijning van Rodney Leisner. Het publiek is ook gevraagd om naar hem uit te kijken. De man is volgens justitie vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord. Leisner is nu ruim een week vermist. Justitie houdt er rekening mee dat hij niet meer leeft. Supermarktketen Jumbo roept na Gorgonzola nu ook een partij Brie terug, omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische Brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Mensen krijgen ook zonder bon hun geld terug. De bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen. Ook Miley Cyrus heeft gereageerd op de dood van Dolly Parton. Ze is de peetdochter van Parton. Op Instagram schrijft ze dat het te zwaar is om over te praten. Hun meest waardevolle momenten waren privé en blijven dat ook. Wel zegt ze dat Dolly altijd een engel aan haar zijde zal blijven. En de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat een boer in Badmen stopt met het aanbieden van biggenknuffelen, meldt RTV Oost. Het is slecht voor de dieren. Radar onthulde deze week dat er biggetjes van amper een dag oud konden worden geknuffeld. De boer wil gewoon doorgaan, wel heeft hij de hygiëneregels aangescherpt. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
12: 30 augustus start de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
20: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
15: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
22: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
23: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
22: Oh, Otrium?
23: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
24: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
16: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1+1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
25: Ons CW-fotoboek is er.
26: Spannend!
25: Wat is hij mooi geworden?
26: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
25: Het voelt alsof we er weer zijn.
27: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
28: Al één van de 4 Mullenmelkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
29: Moelenmilk, the moo you can't resist.
27: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
30: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
31: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
32: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
33: Zijn we al?
32: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
34: Oh ja, verzekering.
32: En weer door met de Ora autoverzekering.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen krijgt binnenkort een wel heel bijzondere inhaalrace voor zijn kiezen. Op Silverstone neemt de viervoudig wereldkampioen het in één keer op tegen 100 kartbestuurders. En Verstappen, die begint helemaal achteraan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement heet heel toepasselijk dan ook Max versus 100. Opdracht is simpel uit te leggen, maar waarschijnlijk iets moeilijker uit te voeren. Verstappen moet binnen een bepaalde tijd alle 100 deelnemers zien in te halen. En aan de race doen bekende sporters, internetmakers en gewone racefans mee. Er wordt gereden op een speciaal ontworpen parcours en volgens testcoureurs wordt het voor Verstappen bepaald geen eenvoudige klus om iedereen even op tijd voorbij te komen. En voor de Nederlander is het tegelijkertijd een terugkeer naar zijn roots, want Verstappen begon al op 4-jarige leeftijd met karten en noemt die periode nog altijd de basis van zijn racecarrière. Extra aardig is dat hij tijdens het evenement via de radio rechtstreeks met zijn 100 tegenstanders kan praten. En de wedstrijd wordt wereldwijd ook nog eens live uitgezonden. 100 tegen 1. Het klinkt misschien niet helemaal eerlijk. Alleen ja, die ene, dat is wel Max Verstappen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders ga je mis.
4: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.

0: deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, testen to work.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij NAC Breda is een opvallende situatie ontstaan rond Kamal Sowa. De aanvaller traint gewoon mee met de selectie, maar zegt dat hij momenteel niet in staat is om wedstrijden te spelen. En waarom precies? Het is niet duidelijk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer van NAC, Carl Hoefkens, geeft toe dat de situatie voor frustratie zorgt. Sowa was vorig seizoen nog vaste waarde bij NAC, maar kwam dus dit seizoen nog geen minuut in actie. Hoefkens vindt het lastig dat een speler wel volledig meetraint, maar vervolgens aangeeft niet beschikbaar te zijn voor wedstrijden. De trainer benadrukt nog eens dat het teambelang voorop moet staan en heeft moeite met situaties waarin spelers zich daar volgens hem boven plaatsen. Tegelijkertijd zegt Hoefkens dat hij ook begrip heeft voor Sowa, en dat maakt de situatie juist voor hem zo ingewikkeld. Sowa werd voor ongeveer 9 miljoen euro door NAC gekocht van Club Brugge. Brak in Brugge eigenlijk nooit definitief door. Ja, voorlopig traint hij dus gewoon verder in Breda. Wanneer hij weer zijn wedstrijden gaat spelen, dat blijft vooralsnog de grote vraag.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: Middernacht.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Valkenswaard, vlakbij Eindhoven, is misschien brand gesticht bij een toekomstige asielopvang. De politie zag roetvlekken en kapotte ramen bij het leegstaande pand en denkt aan opzet. Wanneer de brand woedde is niet bekend. In het gebouw komen 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen te wonen. De fractieleiders van VVD en CDA spraken vanavond over de begroting met premier Jetten en de minister van Financiën. Wat ze hebben besproken willen ze niet zeggen. Het minderheidskabinet zoekt naar steun bij de oppositie. Volgens bronnen bij de NOS willen D66 en CDA een deal met Pro, maar de VVD zou tegen zijn. In Nigeria zijn bijna 50 ontvoerde kinderen vrijgelaten nadat losgeld voor ze is betaald. Ze werden 3 weken geleden meegenomen tijdens het oogsten van pinda's. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar onderweg naar huis ontvoerde een andere bende ze opnieuw. Nigeriaanse bendes ontvoeren vaker kinderen als verdienmodel. En er komt de komende tijd nog veel nieuw werk uit van de overleden Dolly Parton. Ze werkte tot haar dood nog aan een documentaire en een musical. Volgens haar manager heeft ze nadrukkelijk gezegd dat het werk moet worden afgemaakt en uitgebracht na haar dood. In Nashville wordt ook nog een museum geopend waaraan ze meewerkte. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
7: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
12: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
13: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Suart Drius vertrekt bij PSV en vervolgt zijn carrière in Spanje. In dat land heeft de 24-jarige aanvaller een contract getekend voor 4 seizoenen bij Celta de Vigo. PSV ontvangt naar verluid ongeveer 8 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Drius had in Eindhoven te maken met veel concurrentie op de vleugels en kiest daarom voor een nieuw avontuur. En eerder leek Rangers zijn nieuwe club te worden, maar de Schotten trokken zich op het laatste moment terug, omdat ze twijfels hadden over zijn medische situatie. En dat besluit zorgde voor heel veel verbazing bij zowel Drius als bij PSV. Celta de Vigo zat op het vinkentouw en sloeg vervolgens toe. Drius kwam in 2024 over van Excelsior, speelde in 2 seizoenen 61 wedstrijden in Eindhoven. En hij was goed voor 12 goals en 10 assists. Hij werd 2 keer landskampioen, won ook de Johan Cruijffschaal met PSV. Zelf noemt hij zijn Champions League doelpunten tegen Liverpool en Napoli als hoogtepunten van zijn periode in Eindhoven. Dat boek is dicht, hoewel er is een nieuw hoofdstuk. En dat wordt dus La Liga. Drius ligt tot medio 2030 dus vast bij Celta de Vigo.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mike de Dekker is er helemaal achter. Hij weet waar zijn vormcrisis vandaan komt. De Belgische darter, winnaar van de World Grand Prix in 2024... zakte daarna flink weg en staat inmiddels buiten de top 50 van de jaarranglijst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Dekker begonnen de problemen na een overstap naar een andere materiaalsponsor. Hij kon maar moeilijk pijlen vinden die hetzelfde aanvoelden als zijn oude materiaal en bleef uiteindelijk te lang doorspelen met pijlen die niet bij hem pasten. En daardoor veranderde onbewust zelfs zijn worp. En dat blijkt moeilijker te herstellen dan gedacht. Dat het niveau er nog steeds is, dat merkt de Dekker tijdens trainingen. Met vrienden gooit hij naar eigen zeggen alweer regelmatig gemiddelde boven de 105. Alleen het vertrouwen ontbreekt nog zodra hij op het podium staat. Belgen traint inmiddels al 3 maanden intensief richting het WK en hoopt dat 1 goed toernooi genoeg is om een ommekeer te brengen. Want volgens den Dekker is een talent zeker nog niet verdwenen. Maar nu moet vooral het goede gevoel nog even terugkomen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De afgelopen maanden werden meer huizen verkocht dan een jaar eerder, maar de groei wordt wel afgeremd. Vooral starters op de woningmarkt merken dat. Investeerders verkopen op dit moment namelijk minder huizen. En juist die woningen zijn vaak relatief klein en goedkoop en daardoor interessant voor starters. In de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een bushalte. Daarbij viel 1 dode en raakte meerdere mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De bestuurder van de auto zou eerder op de avond ruzie hebben gehad in een café waarbij werd gevochten. Daarna stapte hij in de auto en reed hij in op de bushalte. Amerika en Canada praten niet meer met elkaar over handel tussen beide landen. Gesprekken daarover liepen vorige week vast. De landen zijn het niet eens over nieuwe importheffingen die president Trump heeft opgelegd. Canada denkt na over een antwoord. De handelsministers zouden onderling wel een goede werkrelatie hebben. En Algerije wordt geteisterd door bosbranden. Er zouden er nu bijna 40 woeden verspreid over het land. Er zijn ook al zeker 12 doden gevallen door die branden. In meerdere delen van het land moesten mensen geëvacueerd worden, maar de reddingsdienst noemt geen aantallen. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een nieuwe confrontatie met Badahari zeker niet uit. Remy Bonjasky. Maar er hangt wel een stevig prijskaartje aan. Voor minimaal 2 miljoen euro wil de oud-kickbokskampioen de handschoenen wel weer aantrekken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rivaliteit tussen Bonjasky en Hari gaat terug tot 2008. Een veelbesproken gevecht eindigde destijds in een disqualificatie voor Hari, nadat hij Bonjasky trapte terwijl hij al op de grond lag. Bonjasky kreeg daardoor de overwinning en de titel. En de afloop zorgde voor heel veel emotie en discussie, en de rivaliteit tussen de twee is eigenlijk nooit helemaal verdwenen. Hari kwam sinds oktober 2023 niet meer officieel in actie, maar staat bij Glory nog altijd als actieve vechter geregistreerd. En Bonjasky zegt dat hij op zijn leeftijd niet zomaar meer de ring instapt. De fysieke risico's zijn groot en daar moet dus wel iets tegenover staan. Maar als een organisator daadwerkelijk 2 miljoen euro op tafel legt, dan wil hij serieus over een nieuwe partij nadenken. Voorlopig heeft alleen nog niemand zich met dit bedrag gemeld. De wil is er dus misschien wel, nu alleen het geld nog.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport
2: in het kort. Bijzonder moment voor de pas 16-jarige Summer Wijkhuizen. De Nederlandse kunstrijdster maakte deze week in Riga haar debuut in de Junior Grand Prix. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor haar club, Deen Figure Skating uit Alkmaar, is het eveneens een primeur. Wijkhuizen is de eerste kunstrijdster die de volledige opleiding bij de vereniging heeft doorlopen en vervolgens dit internationale niveau bereikt. Ze begon op 7-jarige leeftijd met schaatsen en maakte vooral tijdens de coronaperiode grote stappen en dat deed ze dankzij individuele trainingen. Inmiddels staat Wijkhuizen 6 dagen per week op het ijs en combineert ze haar sport dankzij een topsportstatus ook met school. In Riga heeft ze zichzelf bewust geen klassering als doel gesteld, want ze wil vooral ervaring opdoen en 2 goede programma's neerzetten. Haar korte kuur is geïnspireerd op het personage Harley Quinn. En een dag later rijdt ze een vrije kuur met een jungle thema. En ja, dan natuurlijk de grote vraag. De droom voor later? De Olympische Spelen? Ja, toch wel. Maar voorlopig houdt Wijkhuizen het eenvoudig. Goed schaatsen, ervaring opdoen en vooral plezier houden in de sport.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar is overgeslagen naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Er werd ook brandweer uit Duitsland opgeroepen om te helpen blussen. In het gebouw zaten meerdere bedrijven. Een deel ervan is ingestort. In Den Haag is gisteravond weer topoverleg gevoerd over de begroting. Het minderheidskabinet moet daarvoor steun krijgen van de oppositie, maar die lijkt ver weg. De fractieleiders van VVD en CDA hebben met premier Jetten en de minister van Financiën gesproken. Maar waar die gesprekken inhoudelijk over gingen is niet bekend. Bij een station van de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker 1 dode. De bestuurder zou kort daarvoor een heftige ruzie hebben gehad in een café. Het zou gaan om een Rus die niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden. En in een kanaal in het zuiden van Berlijn is een zware bom uit de oorlog gevonden en onschadelijk gemaakt. Bijna 6000 mensen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Dat duurde vrij lang omdat er meerdere zorginstellingen zijn en ook het openbaar vervoer moest plat. Vlak voor middernacht kon iedereen pas terug naar huis. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig